0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik

0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordhorn, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordhorn de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordhorn, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordhorn de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: Het aantal klachten bij de Ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De Ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordone, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordone de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 1340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Curaçao is aangewezen als gastlocatie voor de 21ste Islands of the World Conference, die in juni volgend jaar plaatsvindt. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Ongeveer 200 wetenschappers van 40 eilanden komen samen om te praten over klimaatverandering en duurzaamheid. De organisatie, geleid door Renske Pin, is al gestart. Dan internationaal nieuws. De Britse parlementariër Andy Burnham lijkt op koers voor het leiderschap van de Labour-partij en het premierschap. Hij heeft inmiddels de steun van 349 partijgenoten, terwijl er slechts 41 steunbetuigingen nodig zijn voor een tegenkandidaat. Burnham wordt vrijdag op een partijconferentie uitgeroepen als winnaar en maandag benoemd tot premier. De Amerikaanse president Donald Trump wil compensatie voor de kosten van de bescherming van de scheepvaart bij de Iraanse kust. Hij spreekt over een bedrag van 20% over alle verscheepte ladingen. Trump verklaarde dat de Verenigde Staten vanaf nu bekend staan als de hoeder van de Straat van Hormuz. Dit volgt op recente aanvallen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aanbevolen dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham, Darlene Graham Nordhorn, hem voorlopig vervangt. Graham overleed afgelopen weekend na een korte ziekte. Zijn dood heeft gevolgen voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat, die nu bestaat uit 51 van de 100 zetels. Gouverneur Henry McMaster moet beslissen of Nordhorn de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Korpschef Raymond Ellis heeft gereageerd op uitspraken van de politievakbond NAPB. De bondsvoorzitter suggereerde dat besluiten onder druk van hogerhand zijn genomen. Ellis vraagt om de vicevoorzitter tijdelijk terug te laten keren vanwege acute personeelsnood. Hij wijst insinuaties van politieke aansturing en intimidatie van de hand en benadrukt zijn autoriteit over de dagelijkse bedrijfsvoering. Het aantal klachten bij de ombudsman is in 2025 gestegen naar 340. Dit is een flinke toename ten opzichte van 958 vorig jaar. De ombudsman wijst op problemen met de bereikbaarheid van de overheid en pleit voor een toegankelijk juridisch loket. Ook zijn er zorgen over de naleving van kinderrechten. Dan nog internationaal nieuws. Oekraïne en de Europese Unie gaan tijdens het toetredingsproces praten over buitenlandse betrekkingen, waaronder buitenlands beleid, handel, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. Een onderhandelingscluster is geopend voor Oekraïne. Dit is het tweede van 6 clusters. De EU-lidstaten geven naar verwachting dinsdag ook toestemming voor Moldavië om dit cluster te starten. Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. Het gaat om 11 vaartuigen, waaronder 5 tankers en 5 vrachtschepen. Het totaal aantal aangevallen vaartuigen in het gebied komt daarmee op meer dan 100 in de afgelopen 9 dagen. In de regio Dnipropetrovsk werd een vrachttrein getroffen door een drone, maar de bemanning kon tijdig ontsnappen. Een nieuwe raketaanval op een tanker is gemeld voor de kust van Oman. De aanval vond maandag plaats ten zuidoosten van Lima, volgens scheepvaartmonitor UKMTO. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Er zijn geen meldingen van slachtoffers en het betrokken schip is niet bekend. In de regio zijn recentelijk vaker tankers aangevallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gehad, i recibi bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Finmas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie visit finmas.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

dramatische REO Speedwagon op 103.1 FM Paradise. Op je dinsdagochtend, de 14e van juli. Zou zich, hè? Nog even één keer uitrekken. Oh, wat hebben we heerlijk geslapen. Maar wat duurde de nacht toch weer veel te kort, hè? Ja. Dat is ergens een keertje misgegaan in het ontwerpen van onze dagindelingen, vind je niet? Die nachten die hadden van mij een uurtje of twee langer mogen duren. Afijn, we zijn er. En Gavin DeGraw, die hoor je zo meteen ook. Na deze van Aerosmith. Het is

Paradise, 103.1 FM, van harte goedemorgen. Je dinsdagochtend met Gavin DeGraw. Laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de grote wereld, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Want ja, die wereld die draait maar door en door. En dat is soms goed en soms ook minder goed. Hè. Wat een doffe ellende. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar voor de derde nacht op rij aangevallen. Het Amerikaanse leger bestookte 5 uur lang militaire doelen op verschillende plekken in Iran. Waaronder Bandar Abbas, Abu Musa en Chabahar. Iran viel onder meer 2 tankers uit de Verenigde Arabische Emiraten aan. Daarbij kwam een Indiaas bemanningslid om en raakte 8 mensen gewond. Ook meldde Iran aanvallen op een Amerikaanse basis in Kuwait en doelen in Bahrein. Dan naar Biddeford in de Amerikaanse staat Maine. Daar hebben ongeveer 200 mensen gedemonstreerd tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant tijdens een verkeerscontrole. Volgens de autoriteiten gebruikte hij zijn auto als wapen, maar bewijs daarvoor ontbreekt omdat de agenten geen bodycams droegen. De schietende agent is op non-actief gesteld en het ministerie doet nu onderzoek. Een federale rechter die heeft scherp geoordeeld over de omstreden schikking tussen Trump en de Amerikaanse belastingdienst IRS. Maar heeft de overeenkomst niet ongeldig verklaard. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke belastingbescherming en voordelen voor zijn bondgenoten af te dwingen. Wel mogen Trump, zijn familie en hun bedrijven de afgesproken bescherming tegen belastingcontroles niet gebruiken in toekomstige rechtszaken. Meerdere betrokken juristen die zijn doorverwezen naar tuchtcommissies. En dan naar het Brabantse Best. Ai, ai, ai. Daar heeft een vrachtwagen kilometers lang spoor van slachtafval achtergelaten. De vloeibare resten die klotsten over de rand van de trailer en verspreidden zich vanaf de afslag van de A2 langs verschillende wegen richting een afvalverwerker. Auto's die reden door het afval en verspreidden de stinkende resten verder. Een speciale borstelwagen die maakte de weg schoon. Er was geen melding van een opengegaan laadklep, afgesloten snelwegen of politieonderzoek. Maar ja, die trailer die lag denk ik gewoon een beetje te vol. En toen is de boel gaan klotsen. Ja. Ooggetuigen die omschrijven het als een ingewanden soep die lekker heen en weer aan het klotsen was.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Nix zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Nix met een X.
8: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
9: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend. Precies 6:30. Daarom uw gast hier met het lokale nieuws. Nelly Rossa, die zal zich wel weer verslapen hebben. Korpschef Raymond Ellis die heeft in een officiële verklaring gereageerd op recente media-uitspraken van politievakbond NAPB. De bondsvoorzitter suggereerde dat besluiten over de inzet van personeel onder druk van hogere hand werden genomen. De directe aanleiding was een telefonisch verzoek van de korpschef aan de vakbond. Vanwege acute personeelsnood vroeg hij om de vicevoorzitter van de NAPB tijdelijk terug te laten keren op de werkvloer om de leiding over de immigratiedienst op zich te nemen. Volgens bronnen legde de vakbondsvoorzitter dit verzoek uit als een mogelijke represaille. Dit omdat de bond enkele dagen daarvoor statenlid Javier Sylvania had uitgenodigd om een toespraak te houden over de Lady Bion. En het toerisme op Curaçao heeft het beste halfjaar ooit. Volgens de nieuwste cijfers van toeristenbureau CTB verwelkomde het eiland in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 437.000 verblijfstoeristen. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerst in de geschiedenis is de grens van 400.000 bezoekers in het eerste halfjaar gepasseerd. Ook juni liet sterke cijfers zien. Ruim 62.000 toeristen kozen vorige maand voor Curaçao. Ze bleven gemiddeld bijna 8 nachten en zorgden gezamenlijk voor een stijging van 12% in het aantal overnachtingen. En tot zover. Meer hierover en andere nieuws lees je via de website paradisefm.cw.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
9: uit volle borst. Ja, van harte goedemorgen. Op je dinsdagochtend hoor je Madonna.

0: Op je dinsdagochtend, het is 7:10, tijd voor een... beter laat dan nooit natuurlijk.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nelly Rossa, aangeschoven in de studio. Zich, heb je lekker geslapen?
2: Dat is een vraag die je mij niet mag stellen.
0: Oh, die mag ik niet stellen? Oké.
2: Mij niet, in ieder geval.
0: Jou niet, nee. Hey, wat staat er in de kranten opgeschreven deze ochtend?
2: In de rest van de week hebben ze dus een... hebben verschillende overheidsinstanties, waaronder de brandweer, politie, domeinbeheer, een simulatie uitgevoerd in de nieuwe straat in Pietermaritzburg. Nou, de straat waar al die horecazaken zitten en waar ook al die terrassen op de openbare weg staan. En waardoor het eigenlijk heel erg smal is voor auto's. En bij de simulatie hebben ze gecontroleerd of hulpdiensten er bij de calamiteiten goed doorheen konden, zodat de veiligheid van ondernemers, bewoners, maar ook die van de bezoekers gegarandeerd is. En vanwege de groei van toerisme, maar ook de horeca in Pietermaritzburg, is het vooral 's avonds erg druk.
0: Ja.
2: Nou, als je daar in de middag heen gaat, dan valt er ook echt weinig te beleven.
0: Zullen ze ook een onderzoek hebben gedaan naar de staat van de balkonnetjes daar?
2: Daar ging het nu even niet om. Het ging even over of de hulpdiensten daarbij konden komen.
0: Ja.
2: Zodat de veiligheid van de ondernemers, bewoners en bezoekers gegarandeerd is.
0: Nou, ja.
2: De combinatie van veel voetgangers en rijdend verkeer zorgt dus voor gevaar, kan dus voor gevaarlijke situaties zorgen. En de ondernemersvereniging, of de winkeliersvereniging of de horecabond, die had al gevraagd om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen worden om de buurt veiliger te maken en vooral beter bereikbaar. Nou, een van de concrete maatregelen die nu wordt onderzocht is om te kijken of de nieuwe straat tussen 6:00 s'avonds en 6:00 s'ochtends afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor wordt het alleen maar een straat die dan toegankelijk is voor voetgangers. En daarbij worden dan ook de hulpdiensten niet gehinderd in geval van calamiteiten. Nou, binnenkort komen de instanties weer samen en dan gaan ze dus weer alle bevindingen bespreken. En dan zullen ze ook nog gaan praten met de bewoners en de ondernemers. Want er wonen natuurlijk daar ook mensen.
0: Ja, dat vergeet je wel eens. Er zit daar, het is een, volgens mij een hele oude vrouw, die woont daar midden in de Nieuwe Straat. En die moeten met leden ogen al die feesten en festiviteiten daar aanschouwen. En al die gasten die hier naar voortaan lopen te pissen en zo.
2: Dus het gaat niet alleen maar om eigenlijk het enige, de enige woning die nog is overgebleven in de Nieuwe Straat. Het gaat eigenlijk om de hoek. Daar is het bij de Theaterstraat. Heb je ook FKP-pand.
0: Oh ja.
2: Zij moeten dus om hun terrein op de parkeerplaats op te kunnen komen, moeten ze dus via de Nieuwe Straat in.
0: Ja.
2: Er is met de feestdagen, zoals met Koningsdag, dan hebben ze bijvoorbeeld dit jaar afgesproken dat ze dan via de Theaterstraat naar binnen konden. En dan werd wel de rest van de straat afgesloten, behalve dan de ingang, of althans aan de kant van de Wynwood.
0: Ja.
2: Daar konden ze dan nog wel naar binnen. Dan moesten zij dan gebruik maken van de uitgang om op hun eigen parkeerterrein te komen. Nou, het is natuurlijk heel veel gedoe voor de bewoners. En het moet voor iedereen leuk zijn.
0: Maar goed, dat zijn festiviteiten. Dat is niet elke dag zo.
2: Nee, maar voor het geval dit dus wel werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dan moet je daar ook weer rekening mee houden. Want deze, als zij vanaf 6:00 ochtends, of sorry, 6:00 s'avonds de straat niet meer in mogen, daar moeten ze ook allemaal voor, daar moeten ze naar gekeken worden.
0: Ja.
2: Waarbij
0: slagbomen. Slagbomen aan het begin van de straat. Dat ze een kaartje er langs moeten swipen. En die krijg je dan alleen als je daar woont. Of een ouderwetse controle. Hè? Wat doet u hier? Wat komt u doen?
2: Ja, dat zijn allemaal dingen waar ze over mogen praten. Maar een slagboom werkt niet echt voor vriendelijk. Het maakt het niet uitnodigend als je een slagboom plaatst.
0: Nee, maar dat is toch precies de bedoeling?
2: Het is toch een horecagebied?
0: Jawel, maar je
2: wilt toch dat mensen daar komen zitten?
0: Ja, mensen wel, maar auto's niet. Je wilt toch dat het niet uitnodigend is voor auto's?
2: Dan moet je het op een andere manier afsluiten. Dan zorg je toch gewoon door drempels die, weet je wel, van die, van die soort... Nee, ik weet niet hoe die dingen heten.
0: Oh ja, die dingen die uit de grond komen. Ja.
2: Bijvoorbeeld,
0: zoiets,
2: alles. Maar in ieder geval, je moet het niet. Het moet ook niet zo ogen dat het niet uitnodigend is.
0: Nee, oké. Okay. Goed, andere nieuws nog in de kranten?
2: Ja, er is heel veel nieuws over onder andere een groep Nederlanders, Europese Nederlanders, die als ze hier op vakantie zijn, drugs smokkelen via de post naar Nederland. Zo worden ze hier, of dan niet hier, dan worden ze in Nederland al benaderd om dat te doen als ze hier op het eiland zijn.
0: Hmm.
2: En zo is er al, zijn ze dus nu in onderzoek. De politie heeft hen dus nu in het vizier. En er is

0: Ongeveer 5 kilo aan cocaïne is er dus al onderschept.
1: Via de post?
0: Via de post.
1: Dus dan maken ze een ansichtkaart die wat dikker is dan de bedoeling.
0: Nou, ik weet of... Nee, het kan van alles gaan. Niet om, ik zou niet zeggen om ansicht. Het gaat om lokale vracht- en verzendbedrijven. Dus ze verzenden hun pakketten. Natuurlijk moeten het pakketten zijn. Dus ja. Whatever je koopt. En dan vervolgens hebben ze deze, de douane heeft ze dus onderschept. En er zat dus zo'n 5 kilo cocaïne per pakket.
1: Ja.
0: En ze stuurden het naar hun eigen adres. Nou, ook nog heel erg dom.
1: Dat is niet heel handig om te doen. Nee.
0: Nou, ze zijn, onlangs zijn dus 3 van die Europese Nederlanders aangehouden.
1: Oké. Okay. Alright. Hier maar even bij laten voor dit moment.
0: Nou, ik moet heel veel wat bij zeggen. Want ze kregen wel een luxe vakantie.
1: Oh.
0: En aan het einde van hun vakantie moesten ze dus die drugs posten.
1: Ja, ja, dat kregen ze dus van de opdrachtgever in Nederland.
0: Dan konden ze hier dus de beste vakantie. Dan hadden ze de tijd van hun leven.
1: Ja.
0: En dan voor betaling moesten ze dan de drugs verschepen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, en dan zorgt diegene wel goed voor zijn personeel. Dat zouden meer mensen moeten doen, toch? Het zou goed voor je personeel zorgen dat je ze in een luxe, eerst een luxe vakantie cadeau doet. Hier even bij later?
0: Graag.
1: Oh, graag? Je hebt er niet echt veel zin in vandaag, hè? Is het zo'n dag?
0: Het heeft niks te maken met geen zin. Ik heb heel veel zin om het nieuws met mensen te delen.
1: Oké, okay, heel goed. Goed zo. Ja. Dan gaan we dat zometeen nog vaker aanschouwen in dit programma. Foreigner zometeen. I wanna know what love is, hoor je na deze van

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze dinsdagochtend, de 14e van juli. Het is precies 7 uur, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: De Duitse politie onderzoekt de raadselachtige verdwijning van 20.000 kilo kaas. De lading Emmentaler met een waarde van 80.000 euro werd geladen in Beieren, maar is nooit aangekomen op de bestemming in Frankrijk. Volgens de vervoerder is het transport online uitbesteed aan een extern logistiek bedrijf. En 12 Amerikaanse staten stappen naar de rechter om de megafusie tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Tegen te houden. De staten, aangevoerd door Californië, vrezen dat de overname leidt tot hogere prijzen voor bioscoopkaartjes en tv-abonnementen. Opvallend is dat het ministerie van Justitie de miljardendeal eerder al goedkeurde. Volgens de tegenstanders spelen politieke banden met president Trump daarbij een rol. De aanklagers in de rechtszaak zijn allemaal democraten. Paramount ontkent de beschuldigingen en stelt dat de fusie juist goed is voor de consument. En lokaal nieuws, Curaçao heeft het beste toeristische halfjaar ooit achter de rug. In de eerste 6 maanden van het jaar verwelkomt het eiland ruim 437.000 verblijfstoeristen. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Nederland blijft met afstand de belangrijkste markt, gevolgd door de VS en Colombia. Opvallend is dat de Amerikaanse markt in juni een lichte daling liet zien. Volgens het toeristenbureau komt dit door het WK voetbal. Doordat Curaçao daaraan meedeed, waren er tijdelijk minder vliegtuigstoelen beschikbaar voor inkomende toeristen. En korpschef Raymond Ellis ontkent dat politieke druk een rol speelt bij de personeelsplanning van de politie. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van vakbond NAPB. De discussie ontstond nadat de korpschef de vicevoorzitter van de vakbond vroeg om vanwege acute personeelsnood tijdelijk bij te springen bij de immigratiedienst. De NAPB zag dit als een politieke tegenreactie na een bijeenkomst met statenlid Javier Sylvania. Ellis zegt hierop dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en dat het verzoek bedoeld was om de continuïteit van de politiezorg te waarborgen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
7: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Chivo te pone de momanche. Pasa Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de momanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa ganar premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, binjoy e hola blau.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Oh yeah, George Michael, het is too funky. Ja, zich op Paradise, of deze dagen nog één weekje.
1: Dit

0: paar wedstrijden te gaan. Jeroen, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Vandaag Frankrijk-Spanje. Ja. En morgen wordt de Falklandoorlog nog een keertje uitgevochten op het veld. Hè?
1: Ja. Ja, daar lijkt het wel op uit te draaien. Maar eerst even natuurlijk vanavond een geweldige wedstrijd op papier.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Tussen Spanje en Frankrijk.
0: Camembert tegen Furet.
1: Daar wordt natuurlijk ook. Ja, wat vinden we eigenlijk lekkerste?
0: Ja, ik vind het allebei wel lekker. Het hoort allebei op een kaasplankje.
1: Ja, zo is het. Maar, wie gaat daar winnen? Ja, normaal zou je zeggen, gewoon Frankrijk. Die hebben toch, zijn wat doortastender. En wat scoren wat makkelijker. De Spanjaarden scoren toch wat moeilijk. Zeker als Olazabal niet tot scoren komt. En Frankrijk... die zitten gewoon beter in. Plus, zeggen nou alle de media, die hebben natuurlijk van alles zoeken ze uit. Over die twee landen, hè, laatste 10 wedstrijden. Waar ze zijn allemaal best wel in evenwicht. Het Frankrijk er 4 gewonnen, Spanje 5, 1 keer onbeslist. Dus dat hangt er erg om. Maar waar het niet om hangt, zijn het aantal vliegkilometers die beide landen, of reiskilometers die beide landen gemaakt hebben. Tijdens het WK. Nou, hou je vast. Spanje heeft 19.850 kilometer gereisd tijdens het WK. 19.850 kilometer.
0: Dat is best een stukje.
1: Ja. En Frankrijk heeft maar 3.150 kilometer gereisd. En dus zegt iedereen, ja, die Spanjaarden die zullen moe zijn. Want reizen maakt je moe.
0: Ja.
1: Dat denk ik wel dat zo is, missen de gewone stervelingen. Die voelen dat wel als ze gaan reizen. Dan heb je het ook nog met tijdsverschillen en zo te maken.
0: Ja.
1: En, dat kan ook nog eens aardig uit de hoogte verschillen. Dus daar zal het, geloof ik, nog wel ietsje meevallen. Ik geloof dat in Mexico lag het wat hoger, maar in Amerika is volgens mij hebben ze daar wel rekening mee gehouden. Maar goed.
0: Ja, het is een van de meest vervuilende WK's ooit, hè? Heb ik me laten vertellen. Vanwege dus die vele reizen die de teams moeten afleggen.
1: Ja, nou ja. En dat wordt gewoon een tendens, denk ik. Hè? Want Qatar was natuurlijk al duur met alle airco's op het veld.
0: Ja.
1: Maar goed, daar waren de afstanden nog relatief klein natuurlijk. Ja, in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nou, ik geef het je te doen. Door kruis maar eens die drie landen. Dan kom je al een heel eind richting de 19.850 kilometer. Dus ja, dat vervuilend is. Ja, dat is volgens mij helemaal waar. Ja,
0: daar
1: kan je niks tegen inbrengen.
0: Nee.
1: Maar ja, dat zal niet anders worden de komende tijd. Want te geloven, hadden we het gisteren nog over het volgende WK is weer in drie landen. Nou, liggen die wel ietsje dichter bij elkaar. Maar goed, dan nog. Dus ja, en er doen meer landen mee, dus ook meer reisbewegingen.
0: Ja.
1: Dus
0: Mikel Merino als speler bij Spanje. De WK-held so far. Vandaag las ik bij de NOS dat hij afgelopen maart nog in een scootmobiel rondreed.
1: Oh, die heb ik even gemist dan. Ja. Waarom reed hij in een scootmobiel?
0: Hij had een blessure. Daarom vreesde hij het WK te missen. Maar net op tijd is hij weer hersteld. En is nu de held voor Spanje.
1: Ja, nou absoluut. Als hij erin komt, dan scoort hij. En gewoon een goede speler. Dus ook een goed breekijzer. Dat is ook wel fijn natuurlijk om achter de hand te hebben. Ja. Als het even niet loopt met Olazabal, dan gooi je hem erin. Dan komt het alsnog goed. Maar... ik verwacht het vanavond van niet. Ik denk dat Frankrijk gewoon te sterk gaat zijn en te makkelijk scoort. En dat Mbappé en Olise korte metten met ze zullen maken. Dat denk ik, hè?
0: Ja, maar, ja,
1: ja. Ja, ik doe al nooit mee aan toto's en zo, want het blijft voetbal.
0: Ja.
1: Hè? Je weet het nooit.
0: Kan alle kanten uit.
1: Dan hebben we die kraker achter de rug. En dan gaan we ons opmaken voor morgen. Dan is het Engeland tegen Argentinië. Nou, dan worden de messen in beide kampen natuurlijk vreselijk geslepen. Ze zijn elkaar niet zo heel veel tegengekomen, hoor. In 62 WK, toen won Engeland met 3-1. 66 won Engeland met 1-0. Om daarna in de finale te winnen van Duitsland met een goal die eigenlijk niet telde. Tenminste, niet geteld had mogen worden.
0: Mm-hmm.
1: En Daar maakte Maradona nog fijntjes een opmerking over een keer. Toen er werd gevraagd naar de El Mano de Dios, hè, de hand van God. Ja. Toen hij daarmee had gescoord in 86. Toen zei hij van, had Engeland ook niet een goal die niet reglementair was in 1966. Nou, had iedereen de mond mee gesnoerd. Ja. Nou ja, dan heb je nog een spraakmakende wedstrijd gehad in 98. Mm-hmm. Wat eindigde in een gelijkspel 2-2 en door Argentinië met penalties werd beslist. Maar die iedereen zich zal herinneren door de rode kaart voor David Beckham, die hem, zo werd hij later ruiterlijk toegegeven, was aangesmeerd door Diego Simeone, want hij had gezegd, de manier waarop ik viel, deed de scheidsrechter besluiten om rood te geven. Ja. Nou, hebben ze elkaar nog in Korea-Japan in 2002 een keer ontmoet, toen Engeland 1-0, dat was in de groepsfase. Dus, er is genoeg oud zeer, en dan heb je natuurlijk nog wat de Argentijnen noemen de Malvinas, en wat ze in Engeland graag de Falklands noemen. Mm-hmm. Dat is een eilandengroepje voor de kust van Argentinië.
0: Ja.
1: En Argentinië vindt dat bij hen hoort. Een beetje vergelijkbaar, zeg misschien, met de ABC-eilanden en Venezuela. En als je dus een gekke man aan de macht hebt, zoals destijds in Argentinië,
0: ja,
1: dan neem je die eilanden in. En dan reageert Engeland, in dit geval Margaret Thatcher als premier, en die stuurde onmiddellijk troepen. Dan heb je een oorlogje van 3 maanden gehad en toen was het weer voorbij. En sindsdien zijn de Falklands nog steeds de Falklands. Ja. Maar wordt het nog eeuwig betwist.
0: Ja.
1: Dat soort dingen wordt er allemaal bijgesleept.
0: Gaat weer op het veld uitgevochten worden. Maar beter op het veld dan op de Falklandeilanden dan. Hey?
1: Ja, zo is dat. Absoluut. Is,
0: zeker zo. All right, nou, we zijn weer bijgepraat. Jeroen Balvin, thanks voor je commentaar op de wedstrijden van vandaag en morgen.
1: Nou, graag gedaan.
0: We gaan morgen eens even evalueren, die van vandaag.
1: Absoluut. Gaan we doen.
0: Yo.

0: FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamprek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Paspoort, check.
2: Ticket,
1: check.
2: Reisverzekering,
1: oeps.
2: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis.
1: Eén losse reis?
2: Kan.
1: Het hele jaar onderweg?
2: Kan ook.
1: Goed geprijsd, snel geregeld.
2: Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.

0: harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend. 8:01. Daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
1: Korpschef Raymond Ellis ontkende politieke druk en rol. En korpschef Raymond Ellis ontkent dat politieke druk een rol speelt bij de personeelsplanning van de politie. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van vakbond NAPB. De discussie ontstond nadat de korpschef de vicevoorzitter van de vakbond vroeg om vanwege acute personeelsnood tijdelijk bij te springen bij de immigratiedienst. De NAPB zag dit als een politieke tegenreactie na een bijeenkomst met een statenlid. In een verklaring benadrukt Ellis dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en dat het verzoek bedoeld was om de continuïteit van de politiezorg te waarborgen. En Curaçao heeft het beste toeristische halfjaar ooit achter de rug. In de eerste 6 maanden van het jaar verwelkomde het eiland ruim 437.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Nederland blijft met afstand de belangrijkste markt, gevolgd door de VS en Colombia. En nieuws uit Nederland. In feestwinkels in Nederland is een enorme run ontstaan op kale pruiken, stropdassen en pilotenbrillen. Aanleiding is het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull morgenavond in het Gelredome. Veel fans willen verkleed gaan in de iconische look van de artiest. Winkelketen Solo laat weten de gekte te hebben onderschat. Duizenden kaalkopmutsen die werden geïmporteerd uit Azië waren in no time uitverkocht, waarna er hals over kop extra moest worden ingekocht bij lokale leveranciers. Ook andere feestwinkels melden dat de normale carnavalsknaller midden in de zomer niet aan te slepen is en klanten massaal complete Pitbull-pakketten samenstellen.
0: Fantastisch zeg.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, dat is het voordeel van mijn kapper. Ik heb zo'n kale koppruik niet nodig voor een concert van Pitbull.
1: Nog niet volledig kaal.
0: Niet volledig, oké, maar dat is eventjes een bezoekje aan dat ondeuze in de badkamer en dan is dat er wel te regelen. Zeg die ochtendkrantjes dan maar even. Wat staat erin opgeschreven?
1: De voorpagina van het Antilliaans Dagblad, maar ook in de Extra, zie je eigenlijk een bericht over van Quincy Grigori. Die meldt dat de beslissing van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag in de kwijtscheldingszaak, of het als belastingkwijtscheldingszaak, verschillende fundamentele vragen op hebben geroepen. Hij gaat weer terug naar, wat was het, 2023. Want de toenmalig minister van Financiën, Javier Silvania, publiceerde toen in januari op zijn Facebookpagina dat hij alle belastingschulden van 2017 en ouder kwijtscheldt. Ja. En ook had hij de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vielen gevraagd om het register van belastingschulden op te schonen. En iedereen die daarom vroeg een bewijs te geven dat de schuld was kwijtgescholden, oftewel niet meer bestond. Vervolgens in april van dat jaar, nadat veel mensen dus hun debiteurenkaart hadden opgehaald en erop vertrouwden dat hun schuld was kwijtgescholden, publiceerde de ontvanger een beleid dat afweek van de minister, waarin niet alle schulden werden kwijtgescholden. Nou, het ging onder andere om schulden die boven de 1 miljoen, schulden die verband hielden met een belastingmisdrijf, schulden waarbij de betaler al geld opzij had gezet bij een derde om de ontvanger te betalen. Nou, dat is allemaal eventjes terug in de tijd om eventjes de achtergrondinformatie. En nu stelt Quincy Grigori, naar aanleiding van de uitspraak van het Hof, van de Hoge Raad, waarin werd gesteld dat eigenlijk het Hof van Justitie hier niet bevoegd was om die zaak niet ontvankelijk te verklaren. En daardoor kon dus de ontvanger het geld. Het gaat eigenlijk om een bank. Die had dus ruim 1 miljoen openstaande schuld nog staan. Eigenlijk, ze waren in discussie met de ontvanger, met de Belastingdienst, of ze die wel of niet moesten betalen. Zij vonden van niet, de ontvanger vond van wel. Maar toen kwam Sylvania dus met zijn regeling. En daardoor, of althans met zijn aankondiging, laten we dat zo stellen, met zijn aankondiging op Facebook. Dus die bank ging ervan uit dat ze dus niet hoefden te betalen.
0: Nee.
1: In eerste instantie ging het Hof daar ook in mee. Later werd het weer, kwamen er weer andere, ik wil niet zeggen geluiden, maar er had bijvoorbeeld de advocaat-generaal van de Hoge Raad, die vond het niet helemaal terecht, of die vond het niet kloppen hoe de regels werden toegepast. En dat werd dus vrijdag weer bevestigd. Eigenlijk moet je er niet van uitgaan dat wat er op de wat de minister op zeker op zijn privépagina op Facebook plaatst, dat je daarvan uit kunt gaan dat dat het beleid is. Dat daar kan dus niet.
0: Nee.
1: Sowieso een groot deel van de bevolking. Oké, dat is ongeveer 38% van de volwassenen, die heeft geen Facebook. Dus je zou sowieso niet iedereen bereiken. Vervolgens kunnen berichten ook weer worden verwijderd. En is het ook niet duidelijk of wanneer het gaat om privézaken en wanneer het gaat om overheidszaken. Nou, in ieder geval, ook kreeg de Belastingdienst ook niet de kans om zich te verweren. Waarin zij dus wel stelde dat ze recht hadden op dat geld. Nou, in ieder geval, nu gaat Kunsi Kirikori in zijn brief, of althans in zijn persbericht, wilt hij weten: wie gaan we nu accepteren dat ministers boven de wet staan? Gaan we als jonge democratie blijven accepteren en toestaan dat ministers de wet overtreden? En dat ze dus verwarring brengen. Hij wil dus weten hoe we dit als samenleving eigenlijk gaan aanpakken. Want welke instantie neemt de rol op zich om onze gemeenschap te beschermen tegen ministers die de wet overtreden? En kennelijk is het parlement niet in staat gebleven om eigenlijk een tegengewicht te brengen, of eigenlijk ook de ministers te wijzen op als ze echt fouten maken.
0: Ja.
1: Dus daar maakt hij zich dus nu zorgen over. En hij hoopt dat deze vraag wordt beantwoord voordat de wetsovertredingen van de volgende minister zo ernstig worden dat ze ook echt rampzalige gevolgen hebben voor één of meer leden van onze gemeenschap.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Daar maakt hij zich dus zorgen om. Nou, leuker nieuws in de kranten is dus dat de 13e editie van het Curaçao International Film Festival plaatsvindt van 13 tot en met 18 april volgend jaar. Nou, die data zijn dus nu bekendgemaakt.
0: Leuk.
1: Nou, de Success of Valle editie van dit jaar keert het festival dus terug met een zesdaagse programma dat zich richt op internationale kwaliteitsfilms, regionale verhalen, maar ook ontmoetingen binnen de filmindustrie. Ik denk dat heel veel initiatieven, bijvoorbeeld dit jaar werd voor het eerst de Watapana Award uitgereikt. Nou, die gaat wordt volgend jaar weer voor de tweede keer uitgereikt. Festivaldirecteur Michael Elias die gaf aan dat het is niet alleen het doel om topfilms naar Curaçao te halen, maar ze willen ook een platform bieden aan eigen filmmakers. Dus in volgend jaar zal er dus extra aandacht zijn voor het versterken van de banden met andere regionale filmfestivals. Nou, de voorbereidingen zijn inmiddels begonnen en de komende maanden worden de eerste filmtitels en speciale gasten bekendgemaakt via hun eigen website.
0: Nou, keurig. Leuk. Anders nog iets als uitsmijter?
1: Iets wat niet al te ingewikkeld is voor jou? Zal ik het maar even bijhouden? Dus dat het
0: niet al te ingewikkeld is voor mij.
1: Ja, voor jou. Niet al te ingewikkeld. Want jij wilt altijd leuk, positief nieuws.
0: Ja.
1: Nou, dat kan ik alleen maar zeggen. Dus dat Aruba's toerisme het heel erg goed doet. Dat staat ook in de kranten.
0: Dat wordt leuk. Goed zo, Aruba. En wij doen het ook goed, hè? Een flinke stijging weer.
1: Ja, maar niet zo goed als Aruba.
0: Nou ja, hallo, je moet altijd een beetje dromen blijven houden. Hè? Beetje.
1: In de eerste drie maanden hadden zij 427.000 bezoekers. Wij moesten daar 6 maanden over doen.
0: Ja. Nou ja, komt wel goed, hè? Aruba, we komen er komen achter jullie aan. Let maar op. Tot zover de kranten op Paradise. Dankjewel, Nelly.

Ken je West samen, American Boy, op deze dinsdagochtend. Lees een leuke onderzoek bij RTL Nieuws in Nederland. Ja. Als het daar warm weer is, dan komen de barbecues natuurlijk veelvuldig naar buiten. En het RTL Nieuws panel heeft een onderzoekje gedaan naar de houding van de gemiddelde Nederlander tegenover die barbecue. En te voorspellen, maar toch wel hilarisch, dat het gros van de Nederlander die zegt, ja, ik vind barbecue heel erg leuk. De meeste mannen zeggen, ik vind het leuk om het zelf te doen. Vrouwen die zeggen, ja, ik geniet wel van de barbecues, maar doe het liever niet zelf. En wat wordt er dan opgegooid? Nou, het gros in Nederland zegt, we kopen gewoon een barbecuepakket en dat pleuren we op dat rooster. Het is maar een heel klein deel die zegt, ja, we gaan zelf marinades maken, vispakketjes, gevulde paprika's. Maar dan komt het. Aan de ene kant zeggen ze dus met z'n allen, ja, veel mensen, ja, we houden wel van een barbecue. Maar tegelijkertijd, zo eerlijk is men dan wel weer in het onderzoekspanel, we haten het als de buren aan het barbecuen zijn. Ja. Dan komt al die rook daar over de schutting heen. En dan staan die woonkamers vol met vleesluchten van de buurman. Dat willen we dan natuurlijk niet, nee. Paradise, op een perfecte dag om vanavond die grill weer eens aan te steken.

Hallo, is Gerra. Oh, Paradise, 103.1 FM, je dinsdagochtend. Zometeen naar een leuk spelletje. Tenminste, dat hangt er vanaf van wie je het vraagt. De een vindt het heel smerig klinken. En de ander die vindt het hilarisch. Dus ik hoop dat je je ontbijt al op hebt. Want zometeen ga ik water happen. Deze week ga je er vandoor met leuke prijzen van de Sea Shack. In Salinja zitten zij, een nieuwe winkel voor iedereen die houdt van het water, om erop te sporten of om erop te chillen of onder te chillen. Nou ja, te duiken, dat kan natuurlijk wel. Daar verkopen ze van alles voor de watersporter en de recreant. En deze week maak je in elke show kans op leuke prijzen van de Sea Shack. Vandaag ga je er vandoor met een microfiber towel van Acona. Die ga ik zo meteen even opzoeken. Die ligt hier ergens in de studio verstopt. En ik ga daarvoor water happen. Dus zo meteen een hele mond vol met water nemen. En dan een gezicht eruit proberen te wurmen. En aan jou de vraag dan, welk gezicht was dat? Zo direct leuke prijzen van de Sea Shack te verdienen. Deze week op Paradise, 103.1. Onderweg naar het nieuws van 8 uur. Hier is nog Fleetwood Mac. Het is Big Love.

0: Programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Van harte goedemorgen Paradise FM op deze dinsdagochtend. Het is 8:03, daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste Paradise FM nieuwsupdate.
3: Bij een grote brand in een appartementencomplex in Brussel zijn vanochtend meerdere doden gevallen. Ook worden er nog 6 mensen vermist. Volgens de Brusselse arbeidsinspectie zijn er slachtoffers gevonden in de lift. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. De brand begon op de 2e verdieping en was snel onder controle, maar brandende deeltjes vielen in de liftschacht. Daardoor brak er vervolgens een hevige brand uit in de kelder. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar de vermisten. En tegen een 54-jarige man uit Rotterdam is 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Justitie verdenkt hem van de verkrachting en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje afgelopen zomer in het Rotterdamse Zuiderpark. De moeder verloor haar dochter toen heel even uit het oog, waarna de man het kind het riet in trok. Dankzij DNA-sporen kwam de politie de Rotterdammer snel op het spoor. Datzelfde DNA linkt hem nu ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans op herhaling groot, omdat de man kampt met ernstige psychische problemen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En lokaal nieuws, de nieuwe straat in Pietermaai wordt 's avonds en 's nachts mogelijk volledig autovrij. De overheid onderzoekt of de populaire horecastraat tussen 6:00 's avonds en 6:00 's ochtends dicht kan voor gemotoriseerd verkeer. Door de enorme drukte ontstaan er nu regelmatig gevaarlijke situaties tussen voetgangers en auto's. Om te kijken of de brandweer en politie er bij nood nog goed doorheen kunnen, is er onlangs al een proef gedaan. Binnenkort valt het definitieve besluit. En Curaçao heeft het beste toeristische halfjaar ooit achter de rug. In de eerste 6 maanden van het jaar verwelkomt het eiland ruim 437.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Nederland blijft met afstand de belangrijkste markt, gevolgd door de VS en Colombia. En korpschef Raymond Ellis ontkent dat politiek een drukke rol speelt bij de personeelsplanning van de politie. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van vakbond NAPB. De discussie ontstond nadat de korpschef de vicevoorzitter van de vakbond vroeg om vanwege acute personeelsnood tijdelijk bij te springen bij de immigratiedienst. De NAPB zag dit als een politieke tegenreactie na een bijeenkomst met statenlid Javier Sylvania. Ellis zegt hierop dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en dat het verzoek bedoeld was om de continuïteit van de politiezorg te waarborgen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Gaan we even kijken waar het vast staat op de Curaçaose wegen. De weg naar Santa Catarina richting Cascorada staat het vast. Reken daar op zo'n 10 minuten extra reistijd. De Camino Rignald S. Recordino richting Santa Rosa. Vanaf het kruispunt met de Calle Flor di Libertad tot aan de rotonde van Santa Rosa 10 minuten. De weg naar Westpunt richting de stad vanaf Grote Berg 7 minuten. En op de Santa Rosa weg richting de Schottengatweg vanaf de Calle Dr. Anders Sprok. 6 minuten extra reistijd en dat is normaal op dit tijdstip. Gaan we even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op onze internationale luchthaven. Wingo uit Medellin, die landt 20 minuten eerder dan gepland wordt verwacht. Over een half uur ongeveer. Verder de TUI Fly 367 uit Amsterdam is een stuk eerder dan gepland. Die komt aan rond 4:10 deze middag.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey, kibo te pone de bomanche. Basta Carrefour. I check ture producto nan kun sticker blau. Brasa de moman. Barcel op een momento special. Carrefour extra pizza pa compartir den group. I classic tea pa relax de Swiss match. Compra tres of mas. I bota un ticket tu chance pa gana premio. Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bo. Binjoy e hola blau.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
3: Banco di Caribe.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Brasa.

0: Maroon 5 op Paradise. 103.1 FM. Deze week maak je kans op leuke prijzen van de Sea Shack. In Salinja op de Fokkerweg zitten zij. Leuke winkel waar je van alles kan krijgen. Voor de watersport of de recreatie op het water. Of rondom het water. En vandaag geven we een Acona Microfiber Towel weg. Dit is geen gewone strandhanddoek, maar een lichte, compacte en snel drogende handdoek. Die ideaal is voor mensen die veel onderweg zijn. Perfect voor strand, duiken, snorkelen, boottrips, reizen of gewoon om standaard in je tas te hebben. En Acona is een merk uit de duik- en watersportwereld. Maakt praktische producten die bedoeld zijn voor gebruik rondom het water. Een microfiber towel neemt weinig ruimte in, droogt sneller dan een normale handdoek en is daardoor ideaal voor de Curaçaose zomervakantie. Die voor de deur staat, of die je al hebt. Veel mensen hebben hem al. Je kan hem krijgen bij de Sea Shack of winnen op Paradise. Ik heb hem hier voor me liggen. Het is inderdaad een heel mooi ding. Voelt lekker aan. En je kan het strandzand er zo vanaf schudden. Zo zijn ze onderbroken. Enfin, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we meespelen met het spelletje waterhappen. Eigenlijk moet ik dat doen. Ik ga waterhappen. Ik neem een slok met water. En dan ga ik een gezicht eruit proberen te wurmen. En aan jou de vraag welke dat dan gaat zijn. Nou, een glaas water heb ik hier. En nou, muziek maar even uit voor de verstaanbaarheid. Daar gaat hij dan.
1: Daar komt de aap uit de man.
0: Jezus. Goed, heb je dat gehoord? 675-1031. Wat heb ik daar net waterhappend gezicht? Wat voor gezichten was dat? Stuur maar door. 675-1031.

0: Paradise. En Mr. Paul Jong hoorde je daar. Come back and stay op je dinsdagochtend. En daarvoor was ik aan het water. Ja. Voor een leuke prijs van de Sea Shack. Vandaag ga je er in dit programma vandoor met een Acona Microfiber Towel. Hartstikke leuke prijs die je wil hebben van de Sea Shack. Een lichte, compacte, snel drogende strandhanddoek die ideaal is voor mensen die veel onderweg zijn. Mike, bon dia, goedemorgen.
1: Hey Joris, hoe is het?
0: Goed, man, met jou.
1: Ja, gaat zijn gangetje.
0: Ja, ben jij een beetje een watermens, waterrat?
1: Ja, af en toe wel.
0: Ja.
1: Een deuk vind ik wel lekker.
0: En dan in de zee of in een zwembad?
1: Liever in een zwembad.
0: Ja. Ik ben ook kamp zwembad zit hier. Ja,
1: ja precies.
0: Ja. Nee, de zee is prachtig om naar te kijken op aanzichtkaarten. En,
1: exactly.
0: Ja. Al dat zand tussen je tenen. Oh.
1: Nee,
0: man. Moet je dit nog niet? Nee. Ja. Oké, maar ook zeker bij een zwembad komt deze handdoek fantastisch van pas. Het is een hele mooie microfiber towel. Die voor jou kan zijn als je mij weet te vertellen wat ik net heb verteld. Ik ga die nog een keertje nadoen, want het is heel onsmakelijk.
1: Nee, ik snap het. Ja. Nou, als het goed is, heb je gezegd, daar komt de aap uit de mouw.
0: Daar komt de aap uit de mouw, jazeker wel. Ja. Nou, Mike, van harte, die handdoek is helemaal voor jou.
1: Oké, geweldig. Heel leuk.
0: Ja, nou dat
1: dacht ik. Ja, natuurlijk Sea Shack.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Sea Shack, ja, die hebben het aangeboden. Ja, ik hoop dat die groot genoeg is voor je, de handdoek.
1: Ja. Anders zou mijn zoontje hem ook goed kunnen gebruiken. Komt
0: wel
1: goed.
0: Ja. Oh, hij is 90 centimeter bij 183.
1: Oh nee, dat moet lukken. Oh, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel.
0: Gigantisch apparaat, ja. 183 centimeter. Ja, die is net zo hoog als een gemiddeld mens.
1: Ja, precies.
0: Bon. Dan Mike, even van harte.
1: Gaat lukken. Hey, thank you. Goedjes.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: Club.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
7: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
6: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
8: Van harte goedemorgen Paradise FM. Het is verschrikkelijk laat. Och, we lopen uit. Het is 8:08. En hier is Nelly met je laatste nieuws van 8 minuten geleden.
9: De nieuwe straat in Pietermaritzburg wordt 's avonds en 's nachts mogelijk volledig autovrij. De overheid onderzoekt of de populaire horecastraat tussen 6:00 's avonds en 6:00 's ochtends dicht kan voor gemotoriseerd verkeer. En Curaçao heeft het beste toeristische halfjaar ooit achter de rug. In de eerste 6 maanden van het jaar verwelkomde het eiland ruim 437.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. En korpschef Raymond Ellis ontkent dat politieke druk een rol speelt bij de personeelsplanning van de politie. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van vakbond NAPB. De discussie ontstond nadat de korpschef de vicevoorzitter van de vakbond vroeg om vanwege acute personeelsnood tijdelijk bij te springen bij de immigratiedienst. De NAPB zag dit als een politieke tegenreactie na een bijeenkomst met statenlid Javier Sylvania. In de verklaring benadrukt Ellis dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en dat het verzoek puur bedoeld was om de continuïteit van de politiezorg te waarborgen. En nieuws uit het buitenland, want de 61-jarige man die afgelopen vrijdag half uit een Ryanair-toestel werd gezogen, ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Ondertussen doen internationale luchtvaartautoriteiten volop onderzoek naar het bizarre incident. Kort na het opstijgen in Griekenland brak er door nog onbekende oorzaak een ruitje in de cabine, waarna de druk wegviel. De man werd op zijn borst naar buiten gezogen. Zijn echtgenote wist samen met andere passagiers zijn benen vast te grijpen en hem na 2 angstaanjagende minuten weer naar binnen te trekken. Het vliegtuig maakte direct een noodduik van bijna 3000 meter en kon veilig landen. De man liep ernstige verwondingen en brandwonden op en herinnert zich niets van het incident.
10: Dat is dan toch jammer.
9: Dat hij zich niks herinnert?
10: Ja, dat is wel een once-in-a-lifetime ervaring. Zo.
9: Nou, ik denk dat de vrouw is wel genoeg geschrokken.
10: Jawel.
9: Hij ging ervan uit dat het ook haar laatste uur was
10: geslagen. Ja, ja. Maar je hebt wel een machtig mooi uitzicht, denk ik, als je front row met je met jou.
9: Hij was drie keer, in die 2 minuten is hij 3 keer bewusteloos geraakt. Dus
10: Jeetje.
0: De ochtendkrant van Nelly.
10: Nou, nog 1 keertje dan de ochtendkrant. Laat het uit je tenen komen, die energie, Nelly Rosa. Misschien moeten we eventjes gaan sporten, een warming-upje doen voor de ochtendkranten.
9: En het Antilliaans Dagblad een bericht dat met de kop: hier is karaktermoord gepleegd. En het gaat over het vertrek van Wim Nijdam. Ik weet niet of zijn

0: Ja, van de belasting.
1: Klopt. Ja. Ja, Wim Nijland zit daar al sinds 2012 bij de Belastingdienst. En gisteren stond dus in het Antilliaans Dagblad dat eind deze maand zijn laatste dag is bij de Belastingdienst. Al blijft hij nog wel in augustus beschikbaar voor het personeel van de Belastingdienst voor een overdracht. Maar hij gaat dus weg. En daar vandaag in de krant wordt daar eigenlijk... zijn mensen er wel teleurgesteld over, want hij was een goede kracht. Volgens Raymond van Nijten, hij is de directeur van Stichting Overheidsaccountants Bureau, oftewel SOAB of SOAP, die zegt dat hier sprake is van systematisch door onwetende en incapabele mensen en vaak ook vanuit een agenda gevoed door politiek opportunisme karaktermoord is gepleegd tegen een integere en vakkundige professional. Ja, Wim heeft dus, of nee, meneer Nijdam, eventjes met respect praten, want hij heeft heel goed... hij heeft ervoor gezorgd dat de belastingopbrengsten zijn gestegen. Hij kwam ook tijdens COVID met een 10-puntenplan... om dus ook ervoor te zorgen dat er voldoende geld nog zou stromen naar de overheidskas. En dat is hem ook wel gelukt. Hij schijnt ook wel prettig te zijn om mee te werken, maar er was dus wel vanuit... werd gezegd dat het kwam vanuit landsontvanger Alfonso Trona, dat hij niet zo blij was met Wim Nijdam. En dat was dan waarschijnlijk politiek opportunisme, moeten we het dan denk ik maar zo interpreteren. En vervolgens ook de vakbonden stonden, ambtenarenvakbond APFO, die had dan ook heel veel heisa gemaakt. Terwijl, en eigenlijk door onjuiste informatie te delen. Ook ex-minister Javier Sylvania vindt het jammer en die betreurt het dus dat er een goede kracht weggaat bij de Belastingdienst.
0: Ja. Verder... Dat is sober, rondom de hele belasting en de bewindspersonen.
1: Ja, zelf heeft Wim wel met plezier bij de Belastingdiensten gewerkt. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad.
0: Okay.
1: Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging. En het wordt nog niet bekendgemaakt waar hij aan de slag gaat. Dat laat hij aan zijn nieuwe werkgever over om dat bekend te maken. Ook in de kranten dit keer in de extra beroep dat er het beroep tegen ministerieel besluit in de zaak Zakito ongegrond verklaard is. Nou, er zijn al meerdere procedures geweest in de zaak van Zakito. Dat gaat dus over die bouw, of althans de weerstand tegen die bouw van die woontorens daar zo. Corridor.
0: Ja.
1: En afgelopen vrijdag heeft dus het gerecht in ambtelijke en bestuurszaken dus geoordeeld dat het bezwaar van de beweging zijn doel heeft gemist. Nou, ze hadden dus een bezwaarschrift ingediend tegen de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. En dat ze hadden dus gevraagd om alle documenten die betrekking hadden tot het Zakito-project te openbaar te maken, of althans te ontvangen. Ze hebben daar wel een aantal van ontvangen, maar nog niet alles. En dat was dus de reden voor het bezwaar van de burger. Inmiddels zijn er al meerdere pakketten met informatie ook bij hun terechtgekomen. En de rechter legde uit dat zijn rechtsbevoegdheid in deze zaak beperkt is tot beoordeling van het specifieke besluit van de minister. Dus het is daardoor ongegrond verklaard.
0: Okay.
1: Verder dus inhoudelijk niet echt behandeld. Dus dan heb ik het over de inhoudelijke bezwaren tegen alle andere punten die ze hebben, dus tegen de bouw van die woontorens. In de kranten ook aandacht voor het resultaat van het onderzoek van Human Rights Defense Curaçao. Dat is uitgevoerd tussen eind 2025 en begin van dit jaar. Daar kregen respondenten een vragenlijst voorgelegd over de perceptie van migranten en integratie op het eiland. Nou, hier is al eerder dit jaar is er hier trouwens ook al aandacht voor geweest, maar uit dat onderzoek blijkt dus dat er verschil is in discriminatie.
0: Ja.
1: Want uit de resultaten blijkt dat migranten uit de regio te maken hebben met discriminatie, waarbij de herkomst een grote rol speelt. Het zegt dus dat 77% van de deelnemers is van mening dat migranten uit Haiti en Jamaica gediscrimineerd worden. 64% van de respondenten bevestigt dat Venezolaanse migranten op Curaçao worden gediscrimineerd. Dus tegen discriminatie tegen Haitianen en Jamaicanen lijkt dus meer voor te komen dan tegen Venezolaanse migranten.
0: En niemand heeft het over de discriminatie van de Chinese migranten. Dat vind ik echt belachelijk hoe die mensen worden aangesproken in de gemiddelde minimarket. Hey Chino! Hey zus! Het is toch waanzinnig brutaal. En dat vinden we met z'n allen heel normaal. Hoe je zo'n Chinese meneer of mevrouw aanspreekt.
1: Dat kan ook gaan.

0: over beleefdheidsnormen. Maar hier gaat het vooral, denk ik, meer om met behandeling. En dan heeft het meer te maken met kansen die ze krijgen.
1: Okay.
0: Dat is van hoe ze worden aangesproken alleen. Dan staat er ook nog dat, westerse migranten, dan hebben we het over migranten uit Nederland, de VS en Canada, juist niet worden gediscrimineerd.
1: Oh nee?
0: Dat staat dus dan ook hier in dit... dat is wat de respondenten aangeven.
1: Ja.
0: En dan kan je er ook allerlei theorieën op...
1: Hebben ze dan ook migranten zelf gesproken dan?
0: Nou, er zijn verschillende wetenschappelijke theorieën. En die gaan dus ook over dus dat je witte personen niet kunt discrimineren.
1: Ach, oké, nu houden we op. Tot zover de kranten. Bedankt. Het is in Paradise, 103.1 FM. En Simply Red is hier. Een nieuwe flame op je dinsdagochtend.

0: het is John Legend, volgens velen de perfecte schoonzoon. Hè? Everybody Knows op 103.1 FM.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Ja, dat krijg je deze ochtend uit de mond van het zonnetje in huis. Nelly Rosa. Bon dia. Wat heb jij opgezocht in het woordenboek vandaag?
2: Vandaag gaan we natuurlijk hebben over bullfight.
0: Bullfight. Stierengevechten.
2: Mm-hmm.
0: Oké, oké. Iets meer context?
2: Ja, het stierengevecht, maar dan in de context van waar ik naar op zoek ben in de Laura woord van de dag, heeft het natuurlijk met iets anders te maken. Maar dat moet jij eventjes over gaan nadenken. Als je denkt aan stieren.
0: Denk ik aan een bepaalde lucht.
2: Stierenlucht?
0: Ja, die stinken een beetje, hè?
2: Nee, dus daar heeft het niks mee te maken. Maar je houdt er zelf van om altijd bijvoorbeeld daggeren te noemen.
0: Oh ja, ja. Van die ordinaire paringsdansen.
2: Weer. Ik was niet op zoek naar het woord ordinair.
0: Oh.
2: Maar bullfight zit wel in die richting. Daar moet je een beetje aan denken.
0: Okay.
2: Er wel veel worden gedaggerd op een bullfight.
0: Een schoolfeest.
2: Sorry dat ik lach. Oh. Nee, dat zijn gewoon van die soort niet zo nette, het is een hele nette bewoording, niet zo nette commerciële feesten waar dus zo kan worden gedanst.
0: Oh ja, oké.
2: Dat is een bullfight.
0: Een bullfight, hè? Ja.
2: Je wordt uitgenodigd voor een bullfight, dan wees voorbereid. Je weet wat er dan van je wordt verwacht.
0: Vandaar dat die term mij niet bekend voorkwam. Gertje Dikkie. Hey, je moet je trouwens wel even gaan corrigeren, hoor. Want de uitspraak van net heeft heel wat stof doen opwaaien in de app. Over een van de onderzoek wat je zou hebben gelezen, wat zegt dat witte mensen niet kunnen worden gediscrimineerd.
2: Nee, er stond dat dat volgens de respondenten,
0: ja,
2: worden westerse migranten, wat hier dan staat, niet ervaren zij geen discriminatie of worden zij niet gediscrimineerd. En als we het hebben over institutioneel racisme, dan zijn er theorieën die zeggen dat witte mensen niet worden, worden gediscrimineerd, omdat het systeem is juist voor hen zo gemaakt.
0: Ja, ja.
2: En dat dan mensen van kleur worden wel benadeeld.
0: Ja, ja.
2: Dat zijn theorieën.
0: Ja, wat hebben die onderzoekers gerookt? Hè? Het is goed, ook, maar dat zijn theorieën waarover gesproken zou kunnen worden, gefantaseerd. Het is natuurlijk onzin. Iedereen kan worden gediscrimineerd.
2: Als we het hebben over, maar het gaat vaak over institutioneel racisme. En daarvoor raad ik beter iemand anders aan. Hoe weet die vrouw ook alweer die deze lessen geeft, want althans haar werk van heeft gemaakt om vooral witte mensen bij te brengen wat racisme is?
0: Oh ja, ik heb geen idee hoe ze heet. Nee.
2: Was ik ook niet verbaasd over dat je het niet zou weten. Maar dat is dus, ja, ga je maar inlezen over institutioneel racisme,
0: ja,
2: en alle theorieën die daarover zijn.
0: Nou, ik heb nog wat anders te doen met mijn dag. Het is een hele discussie, die kun je hierover voeren.
2: En op internationaal niveau, relaties, worden er, of menselijk niveau, worden natuurlijk wel aannames gemaakt op basis van huidskleur.
0: Ja.
2: En dat kan natuurlijk ook op basis van een witte huidskleur.
0: Dat kan alle kanten op, ja. Goed, maar daar raken we denk ik nog niet over uitgesproken. Maar we moeten wel uitgesproken raken, want het is 9 uur zo'n beetje. Dus we moeten hoognodig naar het laatste nieuws. Maar er is veel over te doen in de Paradise FM app in ieder geval voor dat onderzoek, die theorie.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Vroeger dronken die biertje blauw met die beren.

0: Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe straat in Pietermaai kan 's avonds en 's nachts autovrij worden. De overheid onderzoekt of de straat dagelijks tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends afgesloten kan worden voor verkeer. Dit om de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Binnenkort worden de resultaten van een recente simulatie geëvalueerd voor een definitief besluit. Curaçao heeft het beste halfjaar ooit voor toerisme beleefd. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen meer dan 400.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. In juni arriveerden ruim 62.000 toeristen, met Nederland als belangrijkste markt. De Amerikaanse bezoekers daalden licht door het WK voetbal. Dan nog internationaal nieuws. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Frankrijk heeft op de nationale feestdag 14 juli een grote militaire parade gehouden in Parijs. Een recordaantal van ongeveer 7000 militairen marcheerde door de hoofdstad, terwijl buitenlandse leiders en tienduizenden toeschouwers aanwezig waren. Onder de genodigden waren onder andere de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Nederlandse premier Rob Jetten. President Emmanuel Macron benadrukt in zijn toespraak het belang van vrede en vrijheid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que a começar como um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official

0: quiz.
1: Ja, vandaag op deze 14e van juli ga je er vandoor met een diner voor twee bij restaurant X. Dat is dineren op hoog niveau, kun je wel stellen. Kan je overkomen? Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je

Ja, dit klinkt wel bekend. Is die zangeres niet veel te vroeg heen gegaan, die verzoeken? Goed, pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031 voor een diner voor twee op onze kosten bij Restaurant X. Earth, Wind & Fire zometeen. After the Love is Gone.

natuur en rust. Met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I ti mas premio banero set di Porsche di Coiman. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visita funmaas.com.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: 10.
1: Curaçao stimuleert vrouwelijk ondernemerschap met EU-project. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation CEFPA namen in Italië deel aan een bijeenkomst voor het project Empower Her. Binnen dit Europese programma ontwikkelt Curaçao trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen een duurzaam bedrijf te starten. Na afronding van het project volgend jaar worden alle online cursussen en toolkits gratis beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. En het beroep van klinisch technoloog is nu voor het eerst ook buiten Nederland officieel erkend. Curaçao heeft de functie toegevoegd aan zijn register voor zorgverleners. De primeur is voor Rianne Tsai, alumna van de Universiteit Twente. Zij zette de erkenning op het eiland zelf in gang nadat ze in het Curaçao Medical Center een succesvol 3D-lab had opgezet voor operatieplanningen. Omdat de functie op Curaçao nog niet bestond, kon Tsai er niet officieel aan het werk. Met deze registratie kan zij en in de toekomst ook andere klinisch technologen nu wel zelfstandig patiëntenzorg en technische ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
9: Ja, ja, van harte goedemorgen. Gewoon zo meteen, net als Joe Cocker, na Gloria Esteban.
10: Paradise FM. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

Adios, Lepido. Het is Juanes op Paradise FM op deze dinsdag vanmiddag. Bij Pepijn ga je dat trouwens vandoor met een Stream to See Leave-in Conditioner. Geen idee wat het is. Maar het is fantastisch leuk vast voor als je haar hebt en houdt van watersport. Dan maak je de kans op bij Pepijn Bieren Broodspot vanmiddag als je meespeelt met waterhappen. Deze week, je weet het, hè, leuke prijzen te vergeven van de Sea Shack in Salinja. En bij Vanessa gaat er nog een snorkelset uit vanmiddag. Dus mocht je ook geen haar hebben, maar wel willen snorkelen, dan kun je beter bij Vanessa gaan meespelen. Dat later vandaag. Zeg zometeen, Enrique Iglesias, na Joe Cocker.

Buenos días, Enrique Iglesias en Sean Paul, hoorde je daar op Paradise. Zometeen hier Jeremy Kesseler, veel plezier met hem. Maak er een mooie dag van. Tot morgen, dan spreken wij elkaar weer om vanaf een uur of 6 in de ochtend.

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe straat in Pietermaai kan 's avonds en 's nachts autovrij worden. De overheid onderzoekt of de straat dagelijks tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends afgesloten kan worden voor verkeer. Dit om de veiligheid van voetgangers te waarborgen. Binnenkort worden de resultaten van een recente simulatie geëvalueerd voor een definitief besluit. Curaçao heeft het beste halfjaar ooit voor toerisme beleefd. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen meer dan 400.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. In juni arriveerden ruim 62.000 toeristen, met Nederland als belangrijkste markt. De Amerikaanse bezoekers daalden licht door het WK voetbal. Dan nog internationaal nieuws. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurt om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah. Israël wil nu vaart maken met de uitvoering van eerdere afspraken over pilotzones. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Met de vrolijke Kylie Minogue en Michael Jackson, die op latere leeftijd helaas in een

0: altijd als ik deze vrouw ergens online zie op televisie, in de media, dan leest ze aan het lachen. De altijd vrolijke Kylie Minogue.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Er staat er op Netflix een driedelige miniserie over Michael Jackson. Je hoorde hem met Bad, die op latere leeftijd in de problemen kwam door seksuele aantijgingen. Hij zou met jongens op zijn Neverland Ranch in bed hebben geslapen. Dat is in een documentaire serie terechtgekomen. En daar is weer een docu over gemaakt van het hele legal proces waarin hij terecht is gekomen. En wat een behoorlijke aanslag op zijn leven is geweest qua energie en zo. En het is een interessante drieluik om te zien. Op Netflix staat hij dus. Michael Jackson, Kylie Minogue met zometeen Sam Smith hier. De beste muziek gaat gewoon door. Bon Jovi komt eraan met de Bed of Roses. En het is vandaag de 14e juli. En het is een dinsdag. En dat betekent dat ik over 10 minuutjes weer even met jou een totaal onbezorgd momentje tegemoet ga. Onder de noemer No Worry. We spelen de muziekquiz. En dat wordt dus gewoon lekker genieten. Tot aan 12 uur richting de lunch. Ik ben Jeremy en neem je mee naar de lunchshow.

0: Macy's, vandaag met het getal 14. Het is de 14e. Deze hit van Sam Smith kwam uit 2014. En nou zie ik dat ik meer plaatjes heb uitgezocht, heel toevallig, die straks voorbij komen, die ook uit het jaar 2014 komen.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Nou, toevallig kun je het hebben, hè. Geef mij even de rust en de ruimte om mijn tekst voor No Worry erbij te pakken die ik met je wil delen. Want ik heb iets voor je op papier gezet om je eens even te realiseren dat je gewoon een ontspannen flow kunt ingaan, mocht je er nog niet in zitten. Want op dit moment zit je midden in iets en merk je dat het overzicht even weg is. Dat ben je kwijt. Niet omdat het te moeilijk is, maar omdat alles tegelijk lijkt te komen. Je probeert structuur aan te brengen, maar hoe meer je duwt, hoe minder lijkt te werken. Tot je besluit om even afstand te nemen, al is het maar voor een paar minuten. Je kijkt weg van het scherm, haalt even adem en laat het even allemaal lekker liggen. En langzaam komt het overzicht weer terug, alsof het nooit echt weg was geweest. Dus no worry, je hoeft niet alles tegelijk te begrijpen. Soms valt het vanzelf allemaal weer op zijn plek.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door.

2000 FM 103.1 tijdens het WK omgedoopt tot Braza FM. Jazeker, de takeover is nog steeds gaande. Met George Ezra en Budapest. Van Budapest naar Willemstad, dat is zo'n 8900 kilometer, heb ik voor je uitgezocht. Maar zodra je op Curaçao uitstapt en die overheerlijke passaatwind voelt, nou, dan lijkt toch die hele afstand ineens een stuk korter, hè? De weg naar het lokale nieuws van 10:30 is trouwens ook kort. Hoor je zo.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Kersie vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: zelf.
1: Atrakos in Mahai en Tony Kunchi afgelopen nacht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie onderzoekt twee brute woningovervallen die afgelopen nacht hebben plaatsgevonden. Het overvalteam spreekt van gewelddadige incidenten in de wijken Mahai en Tony Kunchi. In Mahai drongen minstens twee overvallers hun huis binnen terwijl de bewoners lagen te slapen. Onder zware bedreiging en met veel geweld namen de daders persoonlijke spullen mee. Vrijwel tegelijkertijd sloeg het alarmnummer ook alarm voor een overval in Tony Kunchi. Daar werd een gezin in hun eigen woning op brute wijze overvallen. De recherche is direct een grootschalig onderzoek gestart en tast nog in het duister over de daders. En een 53-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een mislukt drugstransport. De criminele organisatie zette een bejaarde vrouw in een rolstoel in als koerier. Zij reisde via Santo Domingo en slikte 50 bolitas met bijna 1 kilo cocaïne, maar werd op Hato geweigerd omdat ze geen reisbegeleider had. De man pikte haar op en zocht mee naar een begeleider. Zijn bewering dat hij onschuldig is, noemde de rechter ongeloofwaardig. Kort daarna verdween de vrouw. Haar lichaam werd later in een laken gevonden achter een container in Sabana Hundu. Omdat de doodsoorzaak onbekend is, is de man vrijgesproken van haar dood en het dumpen van het lichaam. Een medeverdachte werd volledig vrijgesproken. Hoger beroep is binnen 14 dagen mogelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.

0: zit erin!
1: Oh, Buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hair Boutique Curaçao.com.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Die wacky Will Smith hoor je zometeen over een paar minuten na een hit van UB40.

Black in 1997, waarin Will Smith acteerde, maar tijdens de opnames regelmatig heel serieus moest kijken, terwijl hij tegenover buitenaardse wezens stond, die later pas met special effects zouden worden toegevoegd. Nou, dat is algemeen bekend, maar volgens de crew vond hij het soms lastig om niet in de lach te schieten, omdat hij eigenlijk tegen een lege plek of een stok met een tennisbal stond te acteren. Nou, op een dag zei hij lachend dat hij hoopte dat de aliens er uiteindelijk indrukwekkender uit zouden zien dan de tennisbal waar hij uren tegenaan stond te praten. Ja, gelukkig pakte dat goed uit. Anders was Men in Black misschien wel de duurste film ooit geworden over een agent die ruzie maakt met sportmateriaal. Inderdaad. Wat een lekkere muziek hier op Perth.

0: Whenever, wherever, Shakira. Nou, bij restaurant X, dat is één ding wat zeker is.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Daar sturen we je vandaag naartoe in die muziekquiz. Als je tenminste wint, einde van de dag teruggebeld wordt door onze Vanessa ergens tussen 4 en 7. Moet je wel meedoen, een antwoord inzenden op de vraag die ik je zometeen ga laten horen. Het appnummer is 675-1031.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja. Ik zal hem iets langer laten horen. Heb je een idee? 675-1031. Kom maar door met het goede antwoord. Is hier Los Lobos.

0: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een 53-jarige man is vrijdag veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, vanwege zijn rol in een mislukt drugstransport. Een kwetsbare bejaarde vrouw in een rolstoel werd ingezet als drugscourier. Haar lichaam werd later gevonden, maar de man is vrijgesproken van betrokkenheid bij haar dood. Zowel het Openbaar Ministerie als de man kunnen in hoger beroep gaan. Het Atraco-team van de politie onderzoekt 2 gewelddadige woningovervallen die afgelopen nacht plaatsvonden. In de wijk Mahai drongen minstens 2 overvallers een woning binnen en bedreigden de bewoners. Ook in Tony Kunshi werd een gezin op brute wijze overvallen. De politie is met grootschalig onderzoek gestart. Dan nog internationaal nieuws. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurt om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah. Israël wil nu vaart maken met de uitvoering van eerdere afspraken over pilotzones. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Misschien wel na het eten van hete pepers was daar de hit I'm on fire. Hier is Bruce Springsteen.

energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: Unwritten.
1: Nou, als ik dit even teruglees, kwam een paar dagen geleden al naar buiten en je leest het op paradisefm.cv. De toekomst van Armando Obispo is zeker niet unwritten. Die krijgt een heel mooi vervolg op sportgebied natuurlijk, na het optreden met Curaçao op het WK en een sterk seizoen bij PSV. Is er nu interesse van SC Lens? De Franse topclub heeft een serieus bod neergelegd bij PSV om onze 27-jarige verdediger over te nemen. Dat is toch mooi, hè? En dat hoor je bij Braza FM natuurlijk tijdens het WK voetbal. De takeover van Paradise FM met de laatste voetbalfeiten. En we volgen het WK voetbal op de voet. Draai de beste muziek ooit gemaakt ook natuurlijk. Met Dusty Springfield nu. Dit is In Private.

Paradise FM met Chris Stapleton samen met Justin Timberlake. Wat hebben Justin Timberlake en Maxi Priest met elkaar gemeen? Ze bewijzen allebei dat een zachte groove soms iets harder binnenkomt dan een harde beat. Hè? Justin die staat opnieuw in de spotlights met nieuwe muziek.

0: Eddie Herrera, Citivas, na Maxi Priest, Soul en daarna lekkere Latin vibes. Wat wil je nog meer op je dinsdagochtend zo vlak voor 11:30? Bijgepraat worden over het laatste nieuws, wordt geregeld over een paar minuten. En weet je wat, voor een duet zijn natuurlijk altijd twee personen nodig. En dat wordt ook zometeen weer geregeld.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
3: Atracos in Mahai en Tony Kunchi afgelopen nacht. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De politie onderzoekt twee brute woningovervallen die afgelopen nacht hebben plaatsgevonden. Het overvalteam spreekt van gewelddadige incidenten in de wijken Mahai en Tony Kunchi. In Mahai drongen minstens twee overvallers hun huis binnen terwijl de bewoners lagen te slapen. Onder zware bedreiging en met veel geweld namen de daders persoonlijke spullen mee. Vrijwel tegelijkertijd sloeg het alarmnummer ook alarm voor een overval in Tony Kunchi. Daar werd een gezin in hun eigen woning op brute wijze overvallen. De recherche is direct een grootschalig onderzoek gestart en tast nog in het duister over de daders. En een 53-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor een mislukt drugstransport. De criminele organisatie zette een bejaarde vrouw in een rolstoel in als koerier. Zij reisde via Santo Domingo en slikte 50 bolitas met bijna een kilo cocaïne, maar werd op Hato geweigerd omdat ze geen reisbegeleider had. De man pikte haar op en zocht mee naar een begeleider. Zijn bewering dat hij onschuldig is, noemde de rechter ongeloofwaardig. Kort daarna verdween de vrouw. Haar lichaam werd later in een laken gevonden achter een container in Sabana Hundu. Omdat de doodsoorzaak onbekend is, is de man vrijgesproken van haar dood en het dumpen van het lichaam. Een medeverdachte werd volledig vrijgesproken. Hoger beroep is binnen 14 dagen mogelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

tussen zetten. Always There in gedachten. Wat lief. Incognito. Jocelyn Brown. Op Paradise FM 103.1. Over 10 minuutjes. Dan was weer die lekkere lange ode aan de lunch. Na onder meer Lip Sync.

0: dan een chemisch stofje. En die proef ik in mijn mond als ik deze hit van The Whispers hoor.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Hoe zo'n herinnering dan weer verbonden kan zijn aan iets wat je hebt geroken en dat nu als smaak in je mond uit. Nou, dat kan dan beter tijdens de lunch gebeuren bij lekker eten op je bord. Het is tijd voor het Mango Moment. Waarbij je op de markt eigenlijk hetzelfde altijd gebeurt, hetzelfde ritueel. Want je loopt erheen met het idee dat je alleen iets kleins gaat halen. En 5 minuten later sta je met een tas vol geurige broodjes, rijpe mango's en een bakje pikante saus dat eigenlijk niet op je lijstje stond. Een vrouw achter de kraam die lacht, die snijdt een stuk ananas af en die zegt: hier, lekker, proef maar. En daar begint de lunch al, niet aan tafel, maar tussen de stemmen, de kleuren en de geur van overheerlijk vers eten. Even later zit je buiten met een eenvoudig bord met daarop een warm broodje, wat fruit en een koud drankje dat tegen het glas tikt. De zon die schijnt, de wind doet de rest. En soms is dan de beste lunch niet degene die perfect is voorbereid, maar degene die onverwacht vindt. Wat gaat er dadelijk bij jou gebeuren na 12 uur? Nou, sowieso luisteren naar Pepijn Bier en Broodspot. Alvast, hè? Eet smakelijk!

0: vrijheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Amon Fraai is vandaag door het Hof veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de fatale woningoverval aan de Reigerweg in 2024, waarbij marechaussee Toon Brood om het leven kwam. Fraai was gewapend aanwezig, maar loste het dodelijke schot niet zelf. Hij moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Brood. Een 53-jarige man is vrijdag veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, vanwege zijn rol in een mislukt drugstransport. Een kwetsbare bejaarde vrouw in een rolstoel werd ingezet als drugscourier. Haar lichaam werd later gevonden, maar de man is vrijgesproken van betrokkenheid bij haar dood. Zowel het Openbaar Ministerie als de man kunnen in hoger beroep gaan. Dan internationaal nieuws. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurt om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah. Israël wil nu vaart maken met de uitvoering van eerdere afspraken over pilotzones. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Hey, een oprecht goeie dinsdagmiddag. Dit is In Excess met New Sensation.

0: same old song.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik ga voor het eerst in mijn leven... Een oprecht goede dinsdagmiddag trouwens. Ik ga voor het eerst in mijn leven... ga ik leave-in conditioner geven. Dat heb ik nou echt werkelijk nog nooit gedaan... in al mijn jaren bij de radio. Maar dat in het kader van onze C-Check prijzenregen deze hele week. Ik ga straks ook weer proberen een gezegde of een uitdrukking... uit te spreken met water in mijn mond. Natuurlijk hebben we vandaag de quote van de dag. We gaan ook het lokale nieuws doornemen, zo rond 20 minuten voor 1. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. In het tweede uur de spotlights en natuurlijk de muziekquiz... en het Feel Good nieuws. Dat allemaal in deze komende twee uur. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We beginnen met droevig nieuws. Nou ja, is het droevig nieuws? De automobilist die de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 doodreed... kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 8 weken geëist. Maar de rechter spreekt de man vrij. Dat is natuurlijk goed nieuws voor die man. Maar het is nogal onverteerbaar nieuws voor die ouders.
2: Ja, precies. Want het gaat om hun dochter Tamar. En hun dochter was een stukje gaan fietsen nadat ze boos weg was gegaan van huis na een ruzie. En vervolgens is ze dus ergens in de berm beland. En volgens de rechter lag Tamar er al toen ze werd aangereden door de verdachte. Ja, en de verdachte zat bij meerdere mensen in de auto en ze zijn ook doorgereden. En want ze dachten dat er gewoon een beest lag. Ze zagen het niet goed. Het was donker. Nee, het was niet donker volgens mij. Maar ze hebben niet goed gezien of er nou een mens lag. Dus zijn ze doorgereden. Ja, en uiteindelijk had het OM had natuurlijk wel een gevangenisstraf geëist van 8 weken. Maar de rechter heeft hem nu dus vrijgesproken. Ja, en die ouders die zijn echt wit heet. Die zijn hartstikke boos. Die zeggen van ja, hij is gewoon nalatig geweest. Hij is doorgereden. En ja, die kunnen dit echt moeilijk verteren inderdaad.
0: Ja, laat ik het in dit geval dan even vanuit de rechter bekijken. Vlak voor de aanrijding had hij Jamal T. 2,5 seconden op zijn navigatie gekeken. Dat was volgens de rechter niet onverantwoord. Het was een pad zonder fiets of voetpad. Er waren geen huizen of andere bouwwerken aan de kant van de weg. Het was midden in de nacht, het was helder weer. En ze reden tussen de 50 en 80 kilometer per uur. Ja. En de maximumsnelheid daar is 80. Dus ik begrijp vanuit de rechter wel dat hij zegt... ja. Er is geen opzet in het spel, er is geen nalatigheid in het spel. Nee. Ik begrijp ook dat die ouders witheet zijn en uitermate bedroefd. Zeker als je dochter omkomt bij zoiets na een ruzie. Hè. Ze is dan weggelopen van huis. Maar ik vraag me af of ze tussen grote aanhalingstekens... tevreden waren geweest met 8 weken gevangenisstraf.
2: Nou, dat weet ik ook niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat ze wel heel graag... wilde dat deze man gestraft werd. Je krijgt je dochter natuurlijk niet terug. Maar dat geeft wel een beetje een gevoel van... dat de rechter zoiets heeft van... ja, hij is toch nalatig geweest. Maar goed, daar denken anderen anders over. Dus goed, we gaan het in de gaten houden. Het is een afgeronde zaak inmiddels.
0: Het Openbaar Ministerie kan nog in beroep gaan, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Dan waren er grote branden, natuurbranden vlakbij Parijs. Dat had nogal wat gevolgen voor mensen die in Nederland met vakantie wilden... richting Frankrijk, Spanje of Portugal via de Route du Soleil. Goed nieuws voor hen, die natuurbrand is ingedamd.
2: Ja, die is ingedamd, alleen de weg is nog afgesloten. Hè? De Route du Soleil, een deel daarvan, dus tussen Parijs en Dijon is helemaal dicht. Daardoor moeten vakantiegangers omrijden. Ik sta zelf, as we speak, op de grens. Bij Maastricht, hier gaan mensen het land uit. Dus er zijn al wat mensen die op vakantie gaan. Eigenlijk is de dinsdag natuurlijk niet echt een traditionele reisdag. Maar ja, sommige mensen zeggen wel van ja, we moeten omrijden. En dat is natuurlijk knap vervelend als je al 1300 kilometer te gaan hebt naar Spanje. Maar goed, ze hopen vandaag die brand in ieder geval onder controle te krijgen. En dat op termijn dan de Route du Soleil weer open kan. Maar goed, het is wel iets wat de mensen bezighoudt op Pepijn. Want ja, moet je nou nog naar dat soort gebieden gaan in Spanje? Het is daar bloedheet, het is daar kurkdroog. En de situatie verandert ook met de minuut. Dus ja, veel mensen twijfelen wel hier bij de grens. Van, doe ik hier wel goed aan? Hè? Een auto vol met kinderen. En dan toch, ja, er is toch wel een beetje gevaar natuurlijk daar.
0: Ik zou zeggen, pak het vliegtuig. Kom naar Curaçao.
2: Ja, Dat is ook een goed idee. Naar Curaçao, ja. En heb je, ja, nee, ja dat is sowieso een heel goed advies, Pepijn.
0: Hey, en dan het belangrijkste nieuws van vandaag. Zit jij wel eens in een trein?
2: In de burgerrups. Nee, ik zit nooit in de burgerrups. Ik heb namelijk een ontzettende hekel aan de trein. Je betaalt er een godsvermogen voor. En daarbij is ook gewoon het comfort is onderweg. Nou, het is er vies, stinkt er. Je kan geen koffie aan boord krijgen. Nee, ik ga toch lekker voor de auto.
0: Ik woon al 8,5 jaar hier, dus ik heb in Nederland natuurlijk geen auto meer. Dus ik neem de trein in Nederland wel eens. En dan op de momenten dat ik, als ik daar ben, en dan ben ik met vakantie. Ja, dan zijn die treinen zijn meestal volledig leeg. Er zit echt geen hond. En als ik dan een tas bij me heb of een koffertje, dan leg ik die naast me neer. Dat mag niet meer. Oh. Reizigers die een tas meenemen in de trein moeten die voortaan op schoot houden, ook al is die trein leeg. Of opbergen in het bagagerek. Tot nu toe is een tas op een andere stoel niet verboden. Wel zijn reizigers verplicht om die weg te halen als een andere reiziger op die stoel wil zitten. Maar dat doet volgens mij bijna iedereen. En die voorwaarden wil de NS nu aanpassen. Waarom?
2: Nou, dat is niet helemaal waar wat je zegt. Want ja, het is op dit moment toch de grootste ergernis van veel treingebruikers. Ah. Er zijn toch nog echt wel mensen die asociaal zijn en die gewoon die tas laten liggen en gewoon naar buiten turen, zo van, oh, ik heb u niet gezien. En we leven natuurlijk in Nederland in een maatschappij die best verhard is, dus veel mensen durven gewoon niet iemand erop aan te spreken en te zeggen, meneer, haal die tas eens weg, of mevrouw, ik wil daar even zitten. Dus daarom heeft de NS zoiets gezegd van, dan hoeft de reiziger dat in ieder geval niet te doen daar, want het zou zomaar kunnen uitmonden in een vechtpartij, hè, want dat gebeurt met enige regelmaat in die treinen. Dus ik snap het aan de ene kant ook wel. En ik vind ook, sommige mensen eten zelfs in de trein. Nou, ik vind dat ook gewoon niet kunnen, weet je. Doe gewoon, eet thuis en niet in een trein. Dus ik ben blij dat de NS nu wel met regels komt. Want het is echt een grote ergernis voor veel mensen.
0: Dus vanwege de verregaande verhuftering van Nederland mag je ook niet meer je tas naast je zetten op de stoel?
2: Nou ja, dat is wel op dit moment de realistische werkelijkheid, ja, Pepijn. Ik ben er ook niet heel blij mee.
0: Ik hoop dat we morgen leuker nieuws hebben. Ik spreek jou morgen weer op woensdag, Mark Kampers. Tot dan.
2: Tot dan.

knopen doorhakken? Ah, wacht liever tot je weer thuis bent. Voor veel mensen is de zomervakantie niet alleen een tijd van ontspanning, maar ook een periode van bezinning. Dat blijkt ook uit de zoekopdrachten op Google. Ik wil scheiden. Of vragen als hoe scheiden met kinderen? Waar moet ik beginnen met een nieuwe carrière? Worden in de zomer opvallend vaker ingevoerd. Volgens psychiater Esther van Venema is dat heel begrijpelijk. Op vakantie stap je uit je dagelijkse routine, heb je meer tijd om na te denken en komen gevoelens vaak sterker naar boven. Een tegenvallende vakantie, een flinke ruzie of wekenlang dicht op elkaars lip zitten kan ervoor zorgen dat je denkt, zo wil ik niet verder. Maar, waarschuwt ze, dat is natuurlijk een momentopname. Dan is het antwoord, nee, het is niet verstandig om op dat moment grote beslissingen te nemen. Dat betekent niet dat vakantie geen goed moment is om jezelf vragen te stellen. Integendeel, jezelf levensvragen stellen tijdens de vakantie is ook wel waarvoor het bedoeld is. Waar sta ik? Wat wil ik? Wat vind ik eigenlijk van mijn leven zoals het nu gaat? Maar de conclusie trekken en direct handelen, dat is volgens haar iets anders. Het is niet verstandig om ook echt impulsief knopen door te hakken. Dat kun je beter doen op het moment dat je weer thuis bent. Ook GZ-psycholoog Gijs Koppens onderschrijft dat. Hij zegt treffend, levensvragen heten zo omdat het een leven vraagt om ze te beantwoorden. En dat is ook meteen de quote van de dag. Van Venema wijst bovendien op onze zogenoemde vakantie-identiteit. Op vakantie voelen we ons soms een andere versie van onszelf. Als je met veel cocktails op een luchtbed ligt in het zwembad en denkt, ik ga nu mijn baas mailen dat ik stop, dan kun je je afvragen of dat verstandig is. Haar advies is daarom eenvoudig. Schrijf tijdens je vakantie op wat je voelt. Lees het thuis nog eens terug en kijk of dat gevoel dan nog steeds hetzelfde is. Pas daarna is het verstandig om eventueel grote beslissingen te nemen. Van Venema waarschuwt, verbrand niet de schepen achter je door op vakantie beslissingen te nemen die niet meer goed terug te draaien zijn. Een plaat die daar uitstekend bij past, er zit onder andere de regel in I Wanna Go Home, is Sloop John B. van de Beach Boys.

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Strong. Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Het Hof veroordeelt Amon Fraai tot 15 jaar cel. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Amon Fraai hoeft geen 26 jaar de cel in. Het Hof heeft hem vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat is voor zijn rol bij de fatale woonoverval aan de Reigerweg in 2024. Daarbij kwam Marcius Eton Brood om het leven. Het staat vast dat Fraai het dodelijke schot niet zelf heeft gelost. Toch houdt het Hof hem als medepleger volledig verantwoordelijk. Hij deed gewapend mee aan de overval. De officiële kwalificatie is gekwalificeerde doodslag en verboden wapenbezit. De straf valt fors lager uit door een belangrijke vrijspraak. Het gaat om een tweede levensdelict, de zaak John Fiel. Daarbij werd in september 2023 een man doodgeschoten op de Brionweg in Otrobanda. Eerder veroordeelde de rechter Fraai hier nog wel voor, maar het Hof denkt daar nu anders over. Volgens de rechter zijn er te veel open vragen. Getuigen spreken elkaar tegen op belangrijke punten. Ook zijn er grote twijfels over de fotoconfrontatie door de politie. Er is daarom te weinig bewijs dat hij de schutter was. En de rechter heeft vrijdag een 53-jarige man veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor zijn rol bij een mislukte drugstransport. Een kwetsbare bejaarde vrouw in een rolstoel werd daarbij ingezet als drugscourier. De vrouw was vanuit Santo Domingo naar Curaçao gereisd. Hierna zou ze met bijna een kilo cocaïne verdeeld over 50 geslikte bolita's doorreizen naar Brussel. Op Hato werd ze echter geweigerd omdat ze zonder reisbegeleider reisde. De veroordeelde man haalde haar daarna op en hielp zoeken naar een begeleider. Dat hij van niets wist, noemde rechter ongeloofwaardig. Kort na de weigering verdween de vrouw. Haar lichaam werd ruim een week later in een laken gewikkeld gevonden achter een container in Sabana Hundu. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group y Baton Industry brieven gaat. IRCB Bostempel Digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje full na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set di Porsche di Koiman. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaas.com.
5: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team

0: lachen.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit

0: Casey en de Sunshine Band hier uit Volmorst.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik ga straks voor het eerst in mijn leven een leave-in conditioner weggeven. Ik heb überhaupt nog nooit als radio-dj een haarproduct weggegeven. Maar dat ga ik straks doen. Dat allemaal in het kader van wat we deze hele week doen. Hè. Ik ga met water in mijn mond een uitdrukking zeggen. En dan is het de bedoeling dat jij verstaat wat ik zeg. Ja, of net niet. Maar het in ieder geval kan invullen. Dat even naar ons app. En dan kun je vandaag dus die leave-in conditioner winnen. Is een van de vele zeer diverse waterproducten die je bij de Sea Shack kan vinden. Dat zit daar in het pand waar we vroeger zaten, bij de Fokkerweg. Zit daar beneden, bij de Palapa's. Als je langs het monument rijdt, dan zie je het. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan in het tweede uur, dus tussen 1 en 2, de muziekquiz spelen. We hebben weer een bomvolle spotlights en we hebben veel goed nieuws. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht, goedemiddag voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Laten we beginnen eens gewoon met goed nieuws. De toeristische sector van Curaçao heeft in de eerste helft van 2026, dit jaar dus, opnieuw een record geregistreerd met een groei van 9%. In juni was Nederland de grootste markt. Amerika kwam daar meteen na. En dan Colombia als derde. Als je over de eerste 6 maanden kijkt, Nederland is de grootste markt, maar meteen echt op de voet gevolgd door Amerika. Daarna volgt op wat grotere afstand Canada, Colombia, Brazilië en tot mijn verbazing Argentinië met bijna 20.000 mensen.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik sprak gisteren weer eventjes met Angela Tiemens op Aruba. En die hebben dus ook heel veel meer toeristen uit Argentinië. Dus dat is wel, goed, het is een nieuwe groep toeristen.
0: Dat is best een reis die ze moeten maken vanuit Argentinië hier. Vandaar, Brazilië is een directe vlucht bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Canada kom je heel makkelijk. Amerika, idem dito, Colombia ook. Maar Argentinië verbaasde me echt.
2: Ja, maar ja goed, het is ook echt wel de moeite om hier vakantie door te brengen natuurlijk.
0: Dat ben ik met je eens, maar Argentinië heeft ook wel heel veel mooie plekken natuurlijk.
2: Ja, dat
0: dus
2: is waar, dat is waar.
0: Ik vond het opmerkelijk.
2: Ja, nee, we zijn echt, we doen het goed over de wereld. En
0: ja.
2: Er zullen steeds meer mensen vanuit meerdere hoeken van de wereld deze kant op komen. En dus nu bij deze ook Argentinië. Het wordt steeds drukker. Ja, je zou denken dat kan bijna niet, maar het kan.
0: En we hoeven niet meer uit te leggen wat Curaçao nou is. Want dat weten we sinds het WK weet men dat wereldwijd.
2: Ja, iedereen kent Curaçao.
0: Fractievoorzitter Quincy Guirigori wil opheldering over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak rond belastingkwijtschelding. Volgens Guirigori moet duidelijk worden wie burgers beschermt als een minister bewust de wet overtreedt. Ja, daar heeft hij wel een punt. Hij reageert op die uitspraak in de zaak waarin voormalig MFK-minister van Financiën Gavé Silvania centraal stond. En Guirigori vraagt zich af wat de gevolgen zijn. Ja, ik begrijp dat wel.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, je zou er vanuit moeten kunnen gaan natuurlijk als bevolking, als eiland, dat de mensen die de beslissingen voor ons nemen, dat die dat allemaal normen en waarden doen. Zeg.
0: Nou ja, je moet als burger ervan uitgaan, in het geval dat je contact hebt met de overheid, gelijke monniken, gelijke kappen.
2: Ja.
0: En dat is in dit geval duidelijk niet zo.
2: Ja, precies. Nou ja, en dat hoort dus wel zo te zijn. Dus dat, daar zouden bepaalde gevolgen moeten zijn.
0: Positief nieuws. De nieuwe straat in Pietermaai gaat 's avonds en 's nachts mogelijk dicht voor autoverkeer. Ik zou die straat überhaupt voor altijd autovrij maken. Wat er 's avonds gebeurt, dat kan niet. Het is daar echt hutje-mutje vol. Hè, en met al die toeristen worden daar nog steeds voller. En dan rijden er auto's. Die raken mensen net niet die daar zitten te eten. Je zit dan toch in de uitlaatgassen. Behalve dan de aardige mensen die elektrisch rijden. Maar je zit daar in de uitlaatgassen. Ik verbaas me daar elke keer over als ik daar ben.
2: Ja, toen ik dit las, dacht ik, nou, hè, wat goed dat ze dit dus mogelijk gaan doen. Ik zou dat mogelijk heel graag weglaten. Voordat het misgaat. Want iedere keer dat ik daar zit te eten inderdaad, of op een terrasje zit. En zeker de terrassen die echt dicht langs de weg staan opgesteld. Ja, dan gaan die auto's rakelings langs. Ze rijden allemaal heel langzaam.
0: Gelukkig. Dat wel.
2: He? Ik bedoel, ze rijden...
0: Mensen zijn niet helemaal gek.
2: Nee, gelukkig niet. Maar ze rijden er wel. En ja, nou ja, je weet, hè, mensen in de auto soms, en zeker s'avonds, in het weekend, op pad. Ja, soms hebben mensen een borreltje op. Mag niet, gebeurt wel. Of zitten ze op hun telefoon om eventjes te kijken van, waar moest ik ook weer naar

0: het is een halve meter, hè? En dan zit je al bovenop iemand die daar lekker zit te dineren.
1: In ieder geval, ze gaan onderzoeken of het tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends volledig autovrij kan worden gemaakt. Ik zou zeggen, Nieuwe Straat, autovrij.
0: Ja, tuurlijk. Beter nu dan later en niet nadat het kalf verdronken is.
1: Dan vervelend nieuws. Het Atraco-team van de politie heeft de handen vol aan 2 gewelddadige woningovervallen afgelopen nacht. In de wijk Mahai drongen minstens 2 overvallers een woning binnen terwijl de bewoners lagen te slapen. Dat is toch echt een nachtmerrie altijd. Onder zware bedreigingen met gebruik van geweld zijn verschillende persoonlijke eigendommen buitgemaakt. Ook in Tony Kunshi werd een gezin in hun eigen huis op brute wijze overvallen. De politie heeft beide zaken in onderzoek.
0: Ja, walgelijk. Verschrikkelijk. Ik kan niks anders zeggen hierover.
1: Dan de zaak van... Wat hoor ik nou? Wat was dat?
0: We werden gehackt. Er klonk een muziekje. Drukte jij niet op een knopje?
1: Ik druk, echt... Ik druk helemaal nergens op.
0: Dit. Ja.
1: Ja, raar.
0: Ik hoorde iets van... Ja. Klonk apart. Maar goed.
1: De serieuze zaak, Amon Fraai hoeft geen 26 jaar de cel in. Daar was hij voor veroordeeld. Hij ging in hoger beroep. Het Hof heeft hem vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Waarom?
0: Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat hij voor een andere zaak is... waar hij in eerste instantie voor veroordeeld was, is vrijgesproken ook. Begint iedere keer iets te spelen. Dat is toch ook verschrikkelijk?
1: Er spookt hier iets.
0: Ja, er spookt zeker iets. Maar goed, in ieder geval... hij hoeft dus niet 26 jaar de cel in, maar 15 jaar. Dit heeft te maken met dus dat tweede levensdelict... waarbij de meneer John Fiel in september 2023 werd doodgeschoten op de Brionweg in Otterbanda. Nou, daar veroordeelde de rechter Fraaien nog wel voor. Maar daar komen ze dus nu op terug. Er zijn nog heel veel open vragen daar. Getuigen spreken elkaar aan. Er zijn twijfels over de fotoconfrontatie door de politie. En daarom is er te weinig bewijs dat hij de schutter was. En wat betreft de brute overval op het huis van Toon Brood... daar hebben ze gekeken naar de jonge leeftijd van Fraai. Hij was destijds 19 jaar. En nou ja, goed, wat ze zeggen is... Hè, ja, als je op die leeftijd iets doet, dan kun je de gevolgen nog niet zo overzien. Ik denk dat dat waar is, maar goed, het is zo'n extreme situatie. Kijk, als je het nou hebt over, weet ik veel, je steelt even een dropje bij de apotheek of iets anders. En je krijgt een tik op je vingers van, nou, dit moet je niet meer doen, dat is een beetje dom. Maar dit vind ik wel een heel ander voorbeeld.
1: Ja, ook al ben je 19 jaar, je pleegt dit soort daden. Ik vind het leuk dat ze het meewegen, maar ik zou zeggen, zo lang mogelijk in de cel.
0: Dat is wat ik zeg. Dat is wel, ik ben het helemaal met je eens, Pepijn. Maar goed, jij vraagt van waarom mensen van 16 naar 15. Nou, dat is dus de reden.
1: Okay.
0: Vandaar. Geen jeugdstrafrecht, maar wel een strafvermindering.
1: Tot slot, stichting De Kounoukouman gaat vanaf 1 augustus starten met het recyclen van afval. En je krijgt geld voor je afval. Ik denk dat dat een goed idee is. Er komen punten bij Grote Berg, bij Bali, op de parkeerplaats bij het Waaigat in Punda en in Montagna bij de school aan de Caminda Venantia F-Iceria. Je krijgt voor aluminium blikjes 1,25 gulden per kilo. Nou, dat schiet er redelijk op. Voor glas 40 cent per kilo en voor plastic flessen 1 gulden. Maar voordat je een kilo aan plastic flessen hebt, ben je wel even bezig.
0: Ik zit ook net te denken, hoeveel kilo, hoeveel aluminium blikjes heb je nodig om een kilo te maken? Maar goed, het is wel een motivatie. Ja, ik
1: toch wel.
0: Altijd, inderdaad, ik bedoel, als je statiegeldflessen hebt die je kunt inleveren en je krijgt gewoon wat geld terug, ja, dat is altijd gunstig. Het is een extra motivatie om. Ik hoor nog steeds muziek op de achtergrond, hoor.
1: Ja, dit is dit. Maar die heb ik aan. Dat is een bedje, dat weet je. Nee, maar wat we net hoorden, dat spookte dwars door muziekjes heen. Dat was heel raar.
0: Very apart. Ik hoop dat het stopt. Maar goed, dus hartstikke mooi initiatief van de Kounoukouman. Ja, nee, die doet alleen maar goede dingen, toch? Het is fantastisch hoe deze man met alle vrijwilligers hier altijd zo ontzettend goed mee bezig is.
1: Wij gaan zo meteen, ga jij mij weer even helpen met het spel wat we deze week spelen. Dat ik met water in mijn mond en gezicht ga zeggen. Dat zometeen, nu eerst Knan met Waving Flag in het kader van de eerste halve finale vanmiddag natuurlijk.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: heb er enorm veel zin in. De eerste halve finale. Morgen weer een halve finale. En dat is allemaal vanmiddag. Vanmiddag tussen Frankrijk tegen Spanje. Maar nu eerst iets heel anders. We gaan dat spelletje spelen. Dat spelletje waarbij ik dus water in mijn mond neem. Ik pak even mijn speciaal hiervoor naar de studio gehaalde theedoek. Want ik wil natuurlijk niet dat de apparatuur onder het water komt. En Vanessa gaat meeluisteren. Die zit nu al te lachen.
1: Ik vind dit zo'n leuk spel.
0: Ja, je hebt het ook bedacht.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, ik vind het echt leuk.
0: Hoe bedenk je dit eigenlijk?
1: Ja, het moest met water te maken hebben. Ja, ja, goed. Ja, soms moet je eventjes... We zaten in de vergaderkamer beneden. En we hadden het erover van wat gaan we doen. Ja, het kwam ineens... Soms heb je dat toch, dan komt er iets.
0: Ja, ja, nee, ik ben het met je eens. Vanochtend gaan we een microfiber-tafel weg. Allemaal dus van de Sea Shack. Sea Shack is een redelijk nieuwe winkel. Een paar weken open. Zitten daar op de Fokkerweg tegenover het monument. Wij zaten vroeger rechtsboven, als je vanaf het monument kijkt. En zij zitten linksonder. Je kan een soort palapa-overhanging zie je. En daar zitten ze. Of je nou duikt, snorkelt, subt, kajakt of gewoon geniet van de zee. Er is een heel groot assortiment aan hoogwaterige watersportartikelen zijn er. Lifestyle producten. Ik zou zeggen, ga er gewoon even kijken. Aardige mensen. En alles wat je wil hebben, kan je daar krijgen. Zelfs iets voor je haar, namelijk de Stream to Sea Leave-in Conditioner. Dat is wat voor mij. Die hoef je dus niet uit te wassen. Kan je gewoon in je haar smeren. En dan zit je haar goed. Tenminste, dan is je haar weer verfrist van alle zoutigheid en zo.
1: Ja, ik zag dat Nadine hem dus ook gebruikt tegenwoordig.
0: Nou ja, zeg.
1: Nadine, haar is ontzettend blond geworden. Zij is een brunette eigenlijk.
0: Oh.
1: Maar haar haar is dus blond geworden omdat ze dus continu met de zee in aanraking komt. En zij heeft dus nu ook dit product om haar haren te beschermen. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk wel belangrijk.
0: De Stream to Sea Leave-in Conditioner. Daar gaan we het vandaag over. Zo dadelijk kan ik het nummer niet meer uitspreken. Dus dat doe ik nu. 6751031. App eventjes als jij die conditioner wil hebben. En natuurlijk als je weet wat ik zeg. Want dat wordt nog interessant. Wat ga ik zeggen? Wat is de uitdrukking?
1: Niet hardop zeggen nog?
0: Ja.
1: Even voor je beeldvorming. Ja. Als je luistert. Pepijn heeft een theedoekje. Zeg maar als soort
0: schattig,
1: slabbertje.
0: Hè?
1: Als slabbertje.
0: Alsof ik kreeft aan het eten ben. Een kreeftenslabbertje.
1: Of Brinta. Goed, ik hou mijn mond.
0: Dat eet ik niet, schat. Mijn zonen wel trouwens, die zijn dol op oatmeal.
1: Ja,
0: maar ik niet. Zeg, als ik nou iets... Maar goed, kreeft daarentegen. Het is allemaal niet zo relevant.
1: Nee, ga maar een slokje.
0: God zegene de greep.
1: Dat, op, hè, want je zit...
0: En God zegene de greep is niet de uitdrukking. Kom, je vermaakt.
1: Nog één keer.
0: Nog één slok water, hoppa. Ja, kom.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik hoorde het.
0: Had jij hem?
1: Ja, dit moet
0: lukken. Ja? Zal ik hem nog één keer doen voor de gezelligheid?
1: Ja,
0: ik vind het zo leuk.
1: Doe lekker.
0: Ik neem morgen whisky mee, denk ik. Ja, kom.
1: Nou, dit was makkie.
0: Ja, toch.
1: Ik word er goed in.
0: 6751031 voor jou. Leave-in conditioner. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met Cool and the Gang. Celebration.

0: naar jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Milieuminister Roderick Middelhof heeft in Den Haag gesproken met Sidney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Ze bespraken hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland beter kan behartigen. Justiana wil Latijns-Amerikaanse consuls bijeenbrengen en steunt plannen om de visumplicht voor reizigers uit de Dominicaanse Republiek af te schaffen. Stichting De Kunukuman begint op 1 augustus met het recyclen van afval op Curaçao. Er komen 3 inzamelpunten in Grote Berg, Punda en Montagna. Inwoners kunnen hier glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren en ontvangen een vergoeding per kilo. Het doel is om afval waarde te geven en bij te dragen aan een schoner eiland. Dan internationaal nieuws. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurt om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah. Israël wil nu vaart maken met de uitvoering van eerdere afspraken over pilotzones. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat bloed. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Dit is Thunder, want de zanger van Imagine Dragons is jarig vandaag.

0: Imagine Dragons. Met Thunder. Want hun zanger is jarig vandaag.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 8 minuten over 1. Een oprecht goede dinsdagmiddag. De 14 juli. Natuurlijk ook de dag van de halve finale. Frankrijk tegen Spanje in het wereldkampioenschap voetbal. Wat gaan we doen? Nou, we gaan straks natuurlijk de muziek weer spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Ik heb ook nog het Feel Good nieuws. En we zijn er eigenlijk al.

ik heb natuurlijk nog een dienstmededeling. Wat zei ik nou eigenlijk net met water in mijn mond? Wie het eerst komt, die het eerst maalt. En wie kwam het eerst in dit geval? Romy, die heeft die speciale leave-in conditioner gewonnen. Goed, over naar de spotlight. Jordan Ed Thunder van Imagine Dragons. En dat komt namelijk omdat hun zanger, de leadzanger van de Imagine Dragons, Dan Reynolds, die is jarig en werd geboren in 1987, is dus vandaag 39 jaar geworden. Die grote hit, Thunder 2017, gaat over het najagen van je dromen, ook als niemand in je gelooft. Reynolds werd op de middelbare school regelmatig uitgelachen en gepest. Juist die moeilijke jaren vormden de inspiratie voor de tekst. De bekende regel, I was lightning before the thunder, verwijst naar zijn vurige dromen die hij als jongen had lang voordat de buitenwereld zijn talent zag. Zometeen meerjarige, maar eerst even terug naar 14 juli 1964. De Rolling Stones scoren hun allereerste Britse nummer 1 hit met It's All Over Now. Nummer vertelt het verhaal van iemand die genoeg heeft van een partner die vreemd gaat en hem slecht behandelt. Het is geen eigen compositie van de Stones. Het nummer werd geschreven door niemand minder dan Bobby Womack en zijn schoonzus Shirley Womack. De Stones ontdekten het nummer via een New Yorkse DJ en namen het op in Chicago. Bobby Womack was aanvankelijk alles behalve enthousiast. Hij was zelfs woedend dat, zoals hij het noemde, die Engelse jongens zijn nummer wilden opnemen. Maar toen de royalties binnenkwamen, veranderde zijn mening als sneeuw voor de zon. Uiteindelijk groeide juist de versie van de Rolling Stones namelijk uit tot één wereldhit.

0: De Rolling Stones, hun allereerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië. Gescoord op 14 juli 1964, It's All Over Now. En dat werd daarna natuurlijk een wereldwijde hele grote hit.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Dan Smith van Bastille. Hij is de zanger en de tekstschrijver van deze band. Hij werd geboren in 1986 en viert dus vandaag zijn 40ste verjaardag. Zijn doorbraak, Pompeii uit 2013, is geïnspireerd natuurlijk op de Romeinse stad, hè, die verwoest werd door de uitbarsting van de Vesuvius. Hij bedacht een mooi uitgangspunt, een denkbeeldig gesprek tussen twee slachtoffers van die uitbarsting van de Vesuvius die al eeuwenlang versteend naast elkaar zitten. Ze vragen zich af of alles hetzelfde blijft als je je ogen sluit. Tegelijk gebruikte hij het verhaal als een metafoor om voor het gevoel vast te zitten in het leven. En dat gevoel kende hij zelf maar al te goed. Hij vertelde later dat het nummer voortkwam uit een eigen periode van verveling en het idee totaal niet vooruit te komen. Pompeii werd de grote doorbraak van Bastille en verscheen op het debuutalbum Bad Blood geheten. De videoclip waarin mensen zwarte ogen krijgen en de stad langzaam in chaos verandert, versterkte de mysterieuze sfeer van dit.

0: Het leuke van die spotlights is, je hoort af en toe een nummer wat je een tijd niet gehoord hebt. Ik had dit nummer, Pompeii van Bastille, echt een hele tijd niet gehoord. En we draaien het natuurlijk omdat Dan Smith, de zanger en songwriter van Bastille, vandaag jarig is. Hij is 40 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Jaime Gomez. Hij is beter bekend als Taboo van de Black Eyed Peas. Die werd geboren in 1975 op de 14e juli. Die is dus vandaag 51 jaar geworden. Hij is rapper en danser. Hij is sinds 1995 een van de drijvende krachten achter de Black Eyed Peas. Dat nummer wat ik nu ga draaien is natuurlijk I Got A Feeling. Hè? Dat nummer werd een van de best verkochte singles aller tijden en behaalde alleen al in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1 miljoen downloads. Op het hoogtepunt van hun succes stonden de Black Eyed Peas trouwens met 3 nummers tegelijk in de Billboard Hot 100. En dat is weinig artiesten gelukt. Taboo, of ga je me gewoon messen, maar zijn artiestennaam Taboo, die heeft Shoshone roots, dus Native American roots. Hij overwon in 2014 tilbalkanker na 12 weken intensieve chemotherapie. Tegenwoordig vertelt hij daar heel openhartig over om anderen moed te geven. En ondertussen blijft hij met de Black Eyed Peas werken aan positieve en inclusieve projecten, waarbij ook zijn inheemse Amerikaanse achtergrond een belangrijke rol speelt.

Jaime Gomez, beter bekend als Taboe, hè, man dus met Indiaanse roots, rapper van de Black Eyed Peas. Je hoorde I Got a Feeling. Tot slot van de spotlights, Donna Summer met Bad Girls. Op 14 juli 1979 scoorde ze haar derde Amerikaanse nummer 1 hit met Bad Girls. Nummer begon een run op die datum van 5 weken op nummer 1 in de bekende Billboard Hot 100. Achter het nummer schuilt een serieus verhaal. De inspiratie ontstond toen haar assistente door een politieagent ten onrechte werd aangezien voor een sekswerker en daar ook nogal beledigend over werd aangesproken. Dat incident vormde de basis voor een nummer over vrouwen die in, zeg maar, het leven werken, oftewel de prostitutie. Maar ook over vrijheid, onafhankelijkheid en leven op je eigen voorwaarden. Met de bekende toet-toet, biep-biep hoek, de krachtige baslijn en een funky sound stond Bad Girls dus uiteindelijk 5 weken bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. En Donna Summer is eind vorig jaar opgenomen postuum in de Songwriters Hall of Fame.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Koen Oeperman start op 1 augustus met recyclingpunten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Stichting De Koen Oeperman gaat vanaf 1 augustus starten met het recyclen van afval op Curaçao. Het eiland krijgt dan de eerste 3 officiële inzamelpunten waar inwoners terecht kunnen. De eerste locaties openen op Grote Berg bij Bali, op de parkeerplaats bij het Waaigat in Punda en in Montaña bij de school aan de Caminda Financia F. Iseria. Bij deze punten kunnen mensen straks glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren. Hiervoor krijgen ze een vergoeding per kilo. Aluminium blikjes zijn 1 gulden 25 waard per kilo. Plastic flessen 1 gulden en een glas 40 cent per kilo. Het doel van de Koen Oeperman is om afval weer waarde te geven. De stichting wil zo samen met de overheid, bedrijven, resorts en de burgers bouwen aan een schoner eiland, betere recycling en lokale werkgelegenheid. En Amon Fraai hoeft geen 26 jaar de cel in. Het Hof heeft hem vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat is voor zijn rol bij de fatale woningoverval aan de Reigerweg in 2024. Daarbij kwam Marjousset Toon Brood om het leven. Het staat vast dat Fraai het dodelijke schot niet zelf heeft gelost. Toch houdt het Hof hem als medepleger volledig verantwoordelijk. Hij deed gewapend mee aan de overval. De officiële kwalificatie is gekwalificeerde doodslag en verboden wapenbezit. De straf valt fors lager uit door een belangrijke vrijspraak. Het gaat om een tweede levensdelict, de zaak John Fiel. Daarbij werd in september 2023 een man doodgeschoten op de Brionweg in Otrobanda. Eerder veroordeelde de rechter Fraai hier nog wel voor, maar het Hof denkt daar nu anders over. Volgens de rechters zijn er te veel open vragen. Getuigen spreken elkaar tegen op belangrijke punten. Ook zijn er grote twijfels over de fotoconfrontatie door de politie. Er is daarom te weinig bewijs dat hij de schutter was. Het Hof woog de ernst van de brute overval op de Marjousset thuis zwaar mee. Wel is er gekeken naar de jonge leeftijd van Fraai, destijds 19 jaar. Deskundigen zeggen dat jonge mensen de gevolgen van hun daden minder goed overzien. Toch zag het Hof geen reden voor het jeugdstrafrecht. Fraai moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Toon Brood. De moeder van het slachtoffer uit Otrobanda krijgt niets vanwege de vrijspraak. Beide partijen hebben 14 dagen de tijd om in cassatie te gaan. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
7: Dit

0: Sport.
1: Ja, en ik ben blij dat het niet regent. Want het is bijna een soort regel. Het is bijna een soort jinxen. Mijn hulp, huishoudelijke hulp, komt op dinsdag. En op de een of andere manier, als zij er is en met de was bezig is en de was buiten aan zo'n droogmolen wil hangen, dan regent het altijd. Zegt heel mysterieus, maar bijna elke dinsdag is het dan net raak. Ik weet niet wat het is. Vanochtend was het ook weer zo. Was ook gewoon meteen, zij is er, en een klein regenbuitje. Ik ben heel erg dol op haar, maar het is een soort, ze trekt regen aan of zo. Ik weet niet wat het is. Of ik trek regen op dinsdag aan, zou ook nog kunnen. Goed, 42 minuten over 1. Ook wel bekend als 18 voor 2. Mooie tijd voor
0: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Te winnen vandaag een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Dat zit daar natuurlijk in dat mooie Bohemi Resort. We gaan naar een recensie van Carlos. Hij zegt, dit restaurant is een klein paradijs. Prachtig gelegen in het Bohemi Resort. Heerlijk rustig. De bediening is vriendelijk en vlot. Nadat we besteld hadden, kwam het eten al snel. Wat een genot. Heerlijk, mooie gerechten en alles vers. Verwacht geen Amerikaanse hoeveelheden, maar meer fine dining. De Pika Steak is een aanrader, als mede het Grand Dessert. Complimenten voor de kok. Heerlijk gegeten. Wat wil je nog meer van een restaurant? Ja, wat wil je nog meer in het algemeen? Misschien wil je daar gratis eten met onze waardebon op zak. Nou, dat kan als je de niet al te makkelijke muziekquiz van vandaag weet op te lossen. Want we hebben weer zo'n plaatje achterstevoren gezet.
0: Welke plaat hoor je...

Ik vind het knap als je het weet. Ik wist het echt niet, ik heb het moeten opzoeken. Maar ik heb wel een aanwijzing voor je. Mijn aanwijzing voor de muziekquiz van vandaag. Hè, welke plaat draaien we daar achterstevoren? Ben jij diegene die de muziekquiz oplost? De aanwijzing is, ben jij diegene die de muziekquiz oplost? 6751031. 6751031. Dit is Eternal in B.B. Winans met I Wanna Be The Only One. Straks natuurlijk het Feel Good News.

0: Colonel en Baby Winans. I wanna be the only one. En dat zingen al die Franse Spanjaarden ook. Vanmiddag natuurlijk de halve finale Frankrijk. En dat nota bene op 14 juli. En Spanje. Ik vind het nu al spannend.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een klein woestijnmuisje uit het Midden-Oosten zorgt voor grote opwinding in de wetenschappelijke wereld. Onderzoekers van de Yale School of Medicine ontdekten dat de zogenoemde Golden Spiny Mouse, in het Nederlands de gouden stekelmuis, veel ouder wordt dan gewone muizen en daarbij opvallend gezond blijft. Waar de meeste wilde muizen nog geen jaar leven, kan deze soort 5 jaar of zelfs ouder worden. Omgerekend is dat vergelijkbaar met een mens die moeiteloos de 100 passeert zonder de gebruikelijke ouderdomskwalen. In het vakblad Science Advances beschrijven de onderzoekers van Yale School of Medicine hoe de muizen tot op hoge leeftijd hun spierkracht behouden, actief blijven, minder last hebben van geheugenproblemen en een sterk afweersysteem houden. Dat lijkt onder meer te komen door 2 bijzondere eigenschappen. De eerste is de thymus, ook wel de zwezerik genoemd. Dat is een klein orgaan achter het borstbeen waar afweercellen worden aangemaakt die ons beschermen tegen ziektes. Bij mensen wordt die thymus al vanaf de puberteit steeds kleiner, waardoor ons afweersysteem met de jaren verzwakt. Bij die woest

hoge leeftijd. De tweede ontdekking is een eiwit met de naam clusterine. Je kunt dat zien als een soort schoonmaakdienst van het lichaam. Het helpt beschadigde eiwitten op te ruimen en remt langdurige lichte ontstekingen. Juist die chronische ontstekingen spelen een hele belangrijke rol bij ouderdomsziekten zoals Alzheimer, hart- en vaatziekten en spierzwakte. De onderzoekers zagen bovendien dat clusterine ook in menselijke cellen en bij gewone laboratoriummuizen positieve effecten heeft. De conclusie is dus, deze kleine woestijnbewoner laat zien dat ouder worden niet automatisch hoeft te betekenen dat je lichaam snel aftakelt. De natuur heeft die oplossing misschien al lang bedacht. Nu is het aan de wetenschap om te ontdekken hoe we daar als mens van kunnen profiteren. En met het Feel Good nieuws komen we 2:10. Ik wens je heel veel plezier. Zometeen met Marissa en vanmiddag vanaf 4:00 natuurlijk met Vanessa. Die gaat ook weer zo'n watergorgelende prijs weggeven. Althans, de prijs is voor in het water. En zij gaat met water in haar mond een spreekwoord doen. Later hoor je meer. Ik zou zeggen, ik ben er morgen weer. Dan ga ik het ook weer doen. Tussen 12:00 en 2:00. Dit is Queen. Aansluitend natuurlijk op het Feel Good nieuws, hè. Who wants to live forever? Ik wens je toch een bijzonder fijne middag. Mocht je voetbal gaan kijken, veel plezier. Ajo, tot morgen.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden... of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Milieuminister Roderick Middelhoff heeft in Den Haag gesproken met Sidney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Ze bespraken hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland beter kan behartigen. Justiana wil Latijns-Amerikaanse consuls bijeenbrengen en steunt plannen om de visumplicht voor reizigers uit de Dominicaanse Republiek af te schaffen. Stichting De Kuno Koeman begint op 1 augustus met het recyclen van afval op Curaçao. Er komen 3 inzamelpunten in Grote Berg, Punda en Montagna. Inwoners kunnen hier glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren en ontvangen een vergoeding per kilo. Het doel is om afval waarde te geven en bij te dragen aan een schoner eiland. Dan internationaal nieuws. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De twee landen spreken elkaar in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurt om het noorden van Israël te beschermen tegen Hezbollah. Israël wil nu vaart maken met de uitvoering van eerdere afspraken over pilotzones. Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er nog 6 mensen vermist. De brand op het Broekereplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Belgische media melden dit op basis van informatie van de lokale autoriteiten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigt EU-buitenlandchef Kaya Kallas van een obsessieve campagne tegen Israël. Een woordvoerder van Kallas noemt deze beschuldiging ongegrond. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bereikten maandag geen overeenstemming over handelsrestricties op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt. Wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Een hele goede dinsdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan. Wake me up before you go.

0: FM.
1: Ja, een hele goede middag. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Bontardi, ik moet echt zo lachen. Ik ben het bezig geweest met een video voor ons nieuwe spel wat we hier spelen, Waterhappen. Waarbij de 3 DJ's van de ochtend- en middagshow een slok water in hun mond moeten doen. En met die slok water in hun mond moeten ze een gezegde opnoemen. En die mogen jullie dan raden en dan kunnen jullie een mooie prijs winnen bij The Sea Shack. Nou, en ik heb eventjes de beelden teruggekeken. Het ziet er toch zo grappig uit. Maar ik ben ook echt heel blij dat ik dit niet hoef te doen. Het is echt heel grappig. Ik zou zeggen, hou de socials in de gaten, want deze middag komt hij online te staan. Het is echt de moeite waard om het even te bekijken. En ik ben benieuwd, wie vind jij dan de beste van de 3? Nou ja, laat dat zeker eventjes weten. Ik heb natuurlijk vandaag de muziekquiz voor je. Ik heb Vanessa Werkhoven die bij me aanschrijft. En natuurlijk de allerbeste muziek. Zoals hier is Matt Simons met Catch and Release.

ZFM. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: start op 1 augustus met recyclingpunten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Stichting De Konoekoeman gaat vanaf 1 augustus starten met het recyclen van afval op Curaçao. Het eiland krijgt dan de eerste 3 officiële inzamelpunten waar inwoners terecht kunnen. De eerste locaties openen op Grote Berg bij Bali, op de parkeerplaats bij het Waaigat in Punda en in Montaña bij de school aan de Caminda Financia F. Iseria. Bij deze punten kunnen mensen straks glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren. Hiervoor krijgen ze een vergoeding per kilo. Aluminium blikjes zijn 1 gulden 25 waard per kilo. Plastic flessen 1 gulden en een glas 40 cent per kilo. Het doel van de Konoekoeman is om afval weer waarde te geven. De stichting wil zo samen met de overheid, bedrijven, resorts en de burgers bouwen aan een schoner eiland, betere recycling en lokale werkgelegenheid. En Amon Fraai hoeft geen 26 jaar de cel in. Het Hof heeft hem vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat is voor zijn rol bij de fatale woningoverval aan de Reigerweg in 2024. Daarbij kwam Marjusé Toon Brood om het leven. Het staat vast dat Fraai het dodelijke schot niet zelf heeft gelost. Toch houdt het Hof hem als medepleger volledig verantwoordelijk. Hij deed gewapend mee aan de overval. De officiële kwalificatie is gekwalificeerde doodslag en verboden wapenbezit. De straf valt fors lager uit door een belangrijke vrijspraak. Het gaat om een tweede levensdelict, de zaak John Fiel. Daarbij werd in september 2023 een man doodgeschoten op de Brionweg in Otrobanda. Eerder veroordeelde de rechter Fraai hier nog wel voor, maar het Hof denkt daar nu anders over. Volgens de rechters zijn er te veel open vragen. Getuigen spreken elkaar tegen op belangrijke punten. Ook zijn er grote twijfels over de fotoconfrontatie door de politie. Er is daarom te weinig bewijs dat hij de schutter was. Het Hof woog de ernst van de brute overval op de Marjusé thuis zwaar mee. Wel is er gekeken naar de jonge leeftijd van Fraai, destijds 19 jaar. Deskundigen zeggen dat jonge mensen de gevolgen van hun daden minder goed overzien. Toch zag het Hof geen reden voor het jeugdstrafrecht. Fraai moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Toon Brood. De moeder van het slachtoffer uit Otrobanda krijgt niets vanwege de vrijspraak. Beide partijen hebben 14 dagen de tijd om in cassatie te gaan. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Simply Red met The Right Thing.

wereldwijd doorbrak, studeerde ze drama en politiek in Engeland. Maar met haar unieke hoge stem, ja, viel ze toch wel heel erg in de smaak. En werd ze een van de succesvolste Britse zangeressen van haar generatie. Met het liedje Burn scoorde ze in 2013 een internationale hit die nog altijd garant staat voor de zomerse vibes en meezingen. Hier is Ellie Goulding met Burn.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Maduro en Coriëlsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Milieuminister Roderick Niddelhof heeft in Den Haag gesproken met Sydney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Ze bespraken hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland beter kan behartigen. Justiana wil Latijns-Amerikaanse consuls bijeenbrengen en steunt plannen om de visumplicht voor reizigers uit de Dominicaanse Republiek af te schaffen. Stichting De Kunu Kuman begint op 1 augustus met het recyclen van afval op Curaçao. Er komen 3 inzamelpunten, in Grote Berg, Punda en Montagna. Inwoners kunnen hier glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren en ontvangen een vergoeding per kilo. Het doel is om afval waarde te geven en bij te dragen aan een schoner eiland. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. 6 mensen zijn aangehouden in verband met de bosbrand bij Fontainebleau die zondag uitbrak. Onder de verdachten is een lid van de vrijwillige brandweer, die heeft bekend een brandje te hebben gesticht. Een tweede verdachte zegt dat een sigaret de oorzaak was. De brand heeft inmiddels meer dan 2000 hectare verwoest. Honderden brandweerlieden, ondersteund door militairen en blusvliegtuigen, bestrijden het vuur. In Rome is een nieuwe onderhandelingsronde tussen Libanon en Israël begonnen. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten, die als bemiddelaar optreedt. Een belangrijk punt is de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei dat Israël klaar is om stappen te zetten met betrekking tot de pilotzones. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
6: Een hele goede dinsdagmiddag. Here is your friend of mine.

0: 2. En deze keer voor restaurant X. Ja, dus wil je nou heerlijk gaan eten op onze kosten? Ja, wie wil dat ook niet? Ik zou zeggen, blijf dan luisteren. Want hier komt de vraag van vandaag.
1: Welke plaat hoor je

Harry Styles hoor je hier op Paradise FM. Straks schuift natuurlijk Vanessa Werkhoven weer bij me aan voor een nieuwe kletspotvraag. Maar eerst hoor je Pink met Blow Me One Last Kiss.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: nieuws van 3:30.
1: Koenoekoeman start op 1 augustus met recyclingpunten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Stichting De Koenoekoeman gaat vanaf 1 augustus starten met het recyclen van afval op Curaçao. Het eiland krijgt dan de eerste 3 officiële inzamelpunten waar inwoners terecht kunnen. De eerste locaties openen op Grote Berg bij Bali, op de parkeerplaats bij het Waaigat in Punda en in Montaña bij de school aan de Caminda Financia F. Iseria. Bij deze punten kunnen mensen straks glas, plastic flessen en aluminium blikjes inleveren. Hiervoor krijgen ze een vergoeding per kilo. Aluminium blikjes zijn 1,25 gulden waard per kilo. Plastic flessen 1 gulden en een glas 40 cent per kilo. Het doel van de Koenoekoeman is om afval weer waarde te geven. De stichting wil zo samen met de overheid, bedrijven, resorts en de burgers bouwen aan een schoner eiland, betere recycling en lokale werkgelegenheid. En Amon Fraai hoeft geen 26 jaar de cel in. Het Hof heeft hem vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat is voor zijn rol bij de fatale woningoverval aan de Reigerweg in 2024. Daarbij kwam marechaussee Toon Brood om het leven. Het staat vast dat Fraai het dodelijke schot niet zelf heeft gelost. Toch houdt het Hof hem als medepleger volledig verantwoordelijk. Hij deed gewapend mee aan de overval. De officiële kwalificatie is gekwalificeerde doodslag en verboden wapenbezit. De straf valt fors lager uit door een belangrijke vrijspraak. Het gaat om het tweede levensdelict, de zaak John Fiel. Daarbij werd in september 2023 een man doodgeschoten op de Brionweg in Otrobanda. Eerder veroordeelde de rechter Fraai hier nog wel voor, maar het Hof denkt daar nu anders over. Volgens de rechters zijn er te veel open vragen. Getuigen spreken elkaar tegen op belangrijke punten. Ook zijn er grote twijfels over de fotoconfrontatie door de politie. Er is daarom te weinig bewijs dat hij de schutter was. Het Hof woog de ernst van de brute overval op de marechaussee thuis zwaar mee. Wel is er gekeken naar de jonge leeftijd van Fraai, destijds 19 jaar. Deskundigen zeggen dat jonge mensen de gevolgen van hun daden minder goed overzien. Toch zag het Hof geen reden voor het jeugdstrafrecht. Fraai moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Toon Brood. De moeder van het slachtoffer uit Otrobanda krijgt niets vanwege de vrijspraak. Beide partijen hebben 14 dagen de tijd om in cassatie te gaan. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. Ja, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hey Marissa.
0: Hallo, hoe is het?
1: Lekker.
0: Goed zo. Ik heb weer een leuke vraag voor je. Ik moet gelijk al lachen. Nou, want ik vind het een leuke vraag. Wat is je ultieme guilty pleasure? Wat je kijkt? Een serie? Een film?
1: Oké, wat ik... Het eerste waar ik aan denk is Sex and the City. Want dat is een serie waarmee ik echt ben opgegroeid.
0: Oké.
1: Ik keek volgens mij de allereerste aflevering op mijn 19e. Toen begon die serie.
0: Oh, wauw.
1: Dus iedere week een aflevering. En vanaf dat moment was ik hooked. En dat ben ik nog steeds. Ze hebben inmiddels 6 seizoenen.
0: Zes seizoenen? Dat is insane.
1: En dan ook nog 2 of 3 speelfilms. En daarna nog de serie And Just Like That.
0: Wauw.
1: Volgens mij nu in seizoen 4, dacht ik. Ja, dus dit is een rode draad door mijn leven.
0: Wauw.
1: Het verhaal van Carrie, Miranda en Charlotte en Samantha.
0: Maar zijn het toch steeds dezelfde mensen die dit spelen?
1: Ja.
0: Wow.
1: In principe wel. En er zijn wel wat rollen bijgekomen nog. Wat andere vriendinnen. Maar dit is echt een serie. Ik heb geloof ik iedere aflevering wel... Nou, en dat overdrijf ik echt niet, hè?
0: Ja.
1: Zeker 25 keer gezien.
0: Nee! Ja, maar dan kijk je het dus ook heel vaak opnieuw.
1: Ja.
0: Wow.
1: Bepaalde periodes in mijn leven dat ik denk... en dat zou best kunnen volgende week hebben. Vakantie 2 weken. Dat ik dan denk, ik duik er weer in. En dan begin ik gewoon bij seizoen 1. En dan ga ik alle afleveringen... Nou, dat vind ik...
0: Maar stop jij dan niet halverwege? Want soms is het heel moeilijk om een serie af te kijken, toch? Stop jij niet halverwege?
1: Dat maakt dan nu geen moer meer uit. Want ik heb toch allemaal al 5.
0: Ja. Dus als je halverwege instapt, is het ook oké.
1: Ja, ik ken al die teksten uit mijn hoofd. Maar dit is niet een serie die jij kent?
0: Ik ken de naam wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ik heb dit nooit gezien. Ik heb geen idee waar het over gaat.
1: Nou ja, ik denk echt dat serieus dit... Ga beginnen.
0: Ja.
1: Het is wel een beetje gedateerd. Want het is natuurlijk uit de 90's.
0: Ja.
1: De eerste seizoenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is echt... Mijn dochter is 24.
0: Ja.
1: Ik ben opgegroeid natuurlijk. Maar die vindt het ook helemaal geweldig, hoor.
0: Wat bijzonder. Maar dan is het echt een serie die echt wel lang te zien is.
1: Ja,
0: en dus films en alles. Ongelooflijk.
1: En steeds, dus And Just Like That is van nu. En dat zijn dezelfde personages. Maar dan in their 50's. Hè?
0: Wow.
1: In de eerste aflevering.
0: Maar is het een beetje vergelijkbaar als Gooise Vrouwen? Dat idee?
1: Nee, want het is... Kijk, Gooise Vrouwen, dat zijn echt zoals de titel van de serie het al zegt. Gooise vrouwen, dat zijn echt een beetje stereotyp. Dit zijn echt 4 verschillende types.
0: Okay.
1: Waarvan er 1 een soort van Gooise vrouw is, inderdaad. En de ander is weer juist super chaotisch. En weer een ander is echt heel ordinair. En weer een ander is echt super intelligent en heel kritisch.
0: Weet je.
1: Dus het zijn... Ieder type vrouw wordt wel gerepresent, zeg maar.
0: Oh, dat is leuk.
1: Het is echt heel leuk.
0: Oké, dit moet ik dus gaan kijken.
1: Ja, gaat kijken.
0: Oké, dat is een goeie.
1: En bij jou dan?
0: Ja, Vanessa, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik heb het gisteren al even tegen je gezegd. Ja, mijn echte guilty pleasure, maar ook echt guilty, is Ex on the Beach.
1: Oh.
0: En Temptation Island. Ja,
1: ook gewoon.
0: Nou ja, nu zit ik in Ex on the Beach, want dat is weer begonnen. Ik hoor jou ook O zeggen. Ja, O, dat is echt O. Maar ja, weet je, ik kom er ook openlijk voor uit.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat mag. En het staat toch... En toch elke week staat het op nummer 1 op Videoland.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ik moet zeggen, je wordt er niet wijzer van. Absoluut niet zelfs.
1: Niet hoort, leer je.
0: En daarnaast, het is zo'n... Ja, dom programma.
1: Wat vind je er leuk aan dan? Waarom kijk je
0: het? Het is zo simpel.
1: Ja?
0: Maar echt zo. Soms heb ik gewoon zin om in de avond gewoon niet... Weet je wel, gewoon echt mijn hoofd even uitzetten. Ja, dan is dit echt het programma, want dit is zo dom... dat het gewoon zo makkelijk is om weg te kijken.
1: Ja, maar ja, goed, je kan, als je je hoofd uit wil zetten... dan kun je natuurlijk ook gewoon muziek luisteren of zo. Maar, want, dus er is toch, kijk, ik vind het helemaal oké, hè?
0: Ja.
1: Maar er is dan toch iets wat ik wel leuk vind. Daar ben ik dan nieuwsgierig naar.
0: Nou ja, wat ik echt leuk vind, is gewoon... Je wordt er gewoon echt slimmer van. Als in, het is zo...
1: Je wordt daar niet slimmer
0: van. Nee, je wordt er niet... Nee, maar je voelt je slimmer, doordat... Ja, het is ongelooflijk. Maar het is echt een guilty pleasure. En ik denk dat heel veel mensen dit hebben. Ja, of niet. Maar toch staat het op nummer 1 elke keer, toch? Ja. Op Videoland.
1: Ja, maar is het niet ook een beetje de tea en zo? Hè?
0: Nou, dat is het.
1: En dat je denkt, dat je gewoon continu aan het verbazen bent... Hoe erg en hoe dom en dat.
0: Ja, inderdaad. Het kan. Dan denk je uiteindelijk, nou, dit is toch wel echt het ergste seizoen geweest. En dan... overtreft het weer, dan denk ik, waar halen ze deze mensen vandaan?
1: Ja.
0: Maar ja, deze mensen krijgen onwijs veel geld, laten we dat niet vergeten.
1: Ja,
0: en daarnaast
1: zelfs zo voor lul te zetten.
0: Ja, maar die verdienen dan daarna natuurlijk bakken met geld. Ja,
1: dan kunnen ze ook niet heel veel anders.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Nou ja, er was een tijd geleden dat een lerares meegedaan.
1: Ja?
0: Nee, dan ben je gewoon je baan kwijt. Ja, en terecht, toch?
1: Ja.
0: Nou, ik

0: het echt. Ja. Ik maar jij hebt het nooit gekeken, dus merk ik.
1: Maar zullen we een ruil doen? Dan nou. Ga jij Sex and the City kijken, in ieder geval één aflevering. Ja? En dan ga ik naar een van die twee
0: gebieden. Temptation Island, ja. Maar mag ik dan een aflevering voor jou uitkiezen?
1: Kies ik er één voor jou.
0: Oké, is goed. Ja. Nou, dat gaan we doen. Ik zou zeggen, heb jij nu ook een goede guilty pleasure? Laat dan een berichtje achter.
1: Ja, 675-1031. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ik ben ook echt benieuwd. Nou, laat het in ieder geval weten. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: woont in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Sitri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Milieuminister Roderick Niddeloff heeft in Den Haag gesproken met Sydney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Ze bespraken hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland beter kan behartigen. Justiana wil Latijns-Amerikaanse consuls bijeenbrengen en steunt plannen om de visumplicht voor reizigers uit de Dominicaanse Republiek af te schaffen. Dan internationaal nieuws. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. 6 mensen zijn aangehouden in verband met de bosbrand bij Fontainebleau die zondag uitbrak. Onder de verdachten is een lid van de vrijwillige brandweer, die heeft bekend een brandje te hebben gesticht. Een tweede verdachte zegt dat een sigaret de oorzaak was. De brand heeft inmiddels meer dan 2000 hectare verwoest. Honderden brandweerlieden, ondersteund door militairen en blusvliegtuigen, bestrijden het vuur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. En het is alweer 4 uur geweest. De hoogste tijd voor Bruce Springsteen.

Als er een vrouw is waar ik van aan ga, dan is het zekerst te weten deze Anouk hier op Paradise FM. En are you kidding me? Ja, wat een lekker nummer zeg. Ik ben helemaal weer wakker. Ik had eventjes een 4 uur dipje, maar dat is helemaal weer van de baan. Niks aan de hand, we zijn er helemaal klaar voor. Tot 7 uur ben ik weer gezellig bij je met een hoop lekkere muziek. Mooie prijzen, sowieso natuurlijk van de Sea Shack ook. Jawel, het glaasje water staat ook voor mij alweer klaar vandaag. Dus dat wordt weer lachen straks. Nou, ik hoop dat het beter gaat dan gisteren. Maar volgens mij worden we er beter in, hè, Joris, Pepijn en ik. Ja, het moet deze hele week, want we hebben mooie prijzen die we gaan weggeven voor de Sea Shack. En daar hoort dit spel nou eenmaal bij. Waterhappen. Ik ga zo meteen weer een slok nemen. En dan ga ik een Nederlands gezegde proberen uit te spreken aan jou de vraag. Ja, wat zeg ik eigenlijk vandaag? En als je het weet, dan mag je het appen. Zo simpel is het. Tenminste voor jou. Voor mij wordt het... ik stroop mijn mouwen maar vast even op. Verder hebben we de muziekquiz natuurlijk voor een lekker diner voor twee bij Restaurant X. En nog een hoop andere leuke fijnigheid. Natuurlijk heel veel lekkere muziek komt eraan. En ja, nou ja, ik ben er klaar voor. Ik ben een beetje raar opgestaan vandaag, dat wel. Ja, weet je wat er aan de hand was? Nou ja, goed, het is... Ik weet dus niet wat er aan de hand is. Laten we daar even beginnen. Ik werd dus wakker en ik stond vanochtend in de badkamer voor de spiegel met tanden te poetsen. En ik zie in één keer een bult op mijn voorhoofd. Maar echt in het midden van mijn voorhoofd. En echt een dikke bult dat je denkt, nou, ik ben ergens tegenaan gelopen. Maar dat is dus, nou ja, voor zover ik weet, niet gebeurd. Ik vind dit zo raar. En soms heb je een pukkel, hè, die lijkt op een bult. Zo'n lekker onderhuidse. Maar dat is het ook niet. Dit is echt, ik voel als ik erop druk, dat ben ik nu aan het doen. Ik voel gewoon dat het een bult, dat ik ergens tegenaan ben gelopen. Maar dat is toch raar? Ja, je hebt mensen die slaapwandelen, maar ik ben in principe geen slaapwandelaar. Voor zover ik weet. Maar ja, er is natuurlijk ook nooit iemand die dat controleert. Ik slaap ook met de deur op slot. Dus ik ben volgens mij, als ik ga wandelen, dan is het in mijn eigen slaapkamer. Niemand die dat ziet, niemand die dat weet. Misschien kom ik er nu pas achter, doordat ik een bult op mijn hoofd heb. Nou ja, goed, echt zeker weten doe ik het niet. Misschien moet ik maar even een camera installeren. Dat zou toch wat zijn, hè? Stel je voor dat je dat doet en dat je gewoon ziet dat je gewoon hele avonturen beleeft 's nachts in je slaapkamer, in je eentje. Dat je dat gewoon nooit eerder wist. Nou ja, misschien tijd om dit even verder te onderzoeken. Dikke vette bult. Het is time for Total Touch en Touch Me There. Paradise FM.

hoorde Robbie Williams met Feel. Het is zometeen voor mij echt tijd om eventjes te gaan bubbelen. Even de mond onder water te doen en te proberen gewoon gezellig door te kletsen. Ja, ik zei gisteren, volgens mij kan ik dit heel goed. Nou ja, dat ging helemaal niet. Maar ik denk nu dat ik het wel kan. Ja, we blijven gewoon volhouden. Dus zometeen dan hoor je van mij weer een Nederlands gezegde. En kun jij dus kans maken op een mooie prijs. Ook vandaag weer van de Sea Shack. Ik ga je zometeen laten weten wat ik ga weggeven. En we hebben ook nog een heleboel lekkere muziek natuurlijk. Lois Lane komt eraan. George Michael heb ik klaarstaan. En ja, nu eventjes eentje om een klein beetje toch in de mood te komen van The Sea Shack. En het heerlijke spel Waterhap. Ik heb de Beach Boys voor je klaarstaan.

0: score for fun. Download Bufinmas app. Hasi kompra na fun and thrill. Koyman, Changes Group, Ibaton Industry Brievenkap. Irisibi, Bostempel Digital, Gukada kompra di 25 florin. Kada kartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agya 2026 di Garage Cordia. Ku un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. Itimas premio panero set di Porsche di Koyman. 25,000 Fenmas. Off un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industry Brievenkap. Pa mas information, visita Fenmas.com.
1: Swiss Food Box Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: nodigt samenleving uit om mee te denken over AI-strategie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De regering werkt aan een nationale AI-strategie. Binnenkort start een consultatie met het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het doel is om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten voor de ontwikkeling van het eiland. Onderwijsminister Citré van Heidoorn is de voorzitter van de ministeriële stuurgroep. Hij roept iedereen op om mee te denken. Volgens de minister wordt de strategie niet achter een bureau geschreven, maar moeten deze samen met de samenleving worden bepaald. De toezichthouder RAK gaat de landelijke consultatie coördineren. Zij zorgen ervoor dat alle input uit de verschillende sectoren goed wordt verwerkt. En MEO-minister Roderick Middelhoff heeft in Den Haag gesproken met Sydney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Centraal stond de vraag hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland in Nederland beter kan behartigen. Volgens Middelhoff biedt de komst van Justiana en het relatief nieuwe kabinet in Den Haag een uitstekende kans en een frisse impuls in de relatie met Nederland dat openstaat voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk. Tijdens het overleg kwamen plannen aan bod voor het aantrekken van Nederlandse investeringen, economische diversificatie en duurzaam toerisme. Daarnaast wil Justiana op het Curaçao-huis alle Latijns-Amerikaanse consuls in Nederland bijeenbrengen om nieuwe handels- en investeringskansen te creëren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Nou, ik heb weer even voor je gekeken, maar wat betreft de files lijkt het allemaal nog mee te vallen. Tenminste, voor zover ik hier kan zien. Mocht jij toevallig nu in een dikke vette file staan en denken, oh ja, maar deze is extreem, laat het me even weten. 675-1031. En als ik kijk naar de airport arrivals op Hato, dan zie ik maar één ding en dat valt me wel op. De TUI Fly vanuit Amsterdam, die om 6:35 zou aankomen, die is vroeg. Bijna een uur te vroeg. Die komt 50 minuten eerder aan. Zo rond 5:30 wordt die verwacht. Ja, dus mocht je iemand moeten ophalen die op die vlucht zit, dan zou ik iets eerder van huis vertrekken. Kun je ze ook iets eerder in de armen sluiten.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: En een prachtige Queen cover hier door George Michael.
6: Paradise FM.
7: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: quiz.
1: Vandaag voor een lekker diner voor twee bij Restaurant X. Mocht je het nog niet weten, nou daar spelen we voor mee. Ja, ik maak vaak genoeg mee dat ik een winnaar opbel. En nou ja, goed, die heeft dan wel meegespeeld. Maar niet omdat hij wist waarvoor die speelde. Maar gewoon, ja, weet je, dan hoor je die opgave. En dan denk je, oh, dit weet ik. Reageer je. En heb je misschien de prijs niet gehoord? Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook leuk, hè? Een soort verrassing. Want het is namelijk altijd een mooie prijs. Het is altijd een fijne prijs. Ik bedoel, wie willen nou niet een keertje lekker gratis uit eten? Nou, vandaag dus bij Restaurant X. Als je tenminste de muziekquiz. Wat hoor ik er nou? Nou hoor ik er weer wat tussendoor. Dat is net als bij Pepijn vanmiddag. Maar daar trekken we ons niks van aan. Ik krijg alleen een beetje een error. Even kijken. Ja, ik heb de muziekquiz voor je klaarstaan. Komt-ie aan.
0: Welke plaat

Ja, het is niet dat je het zeg maar verstaat of kan volgen, dat totaal niet. Hij is behoorlijk bizar. Maar er zit een bepaald deuntje in. En dat is erg opvallend. Dat is erg herkenbaar voor dit nummer. En de stem, die zou je ook kunnen herkennen. Als je tenminste een beetje mijn leeftijd bent. Want anders, ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Dit is namelijk iemand die, we helaas niet meer horen op de radio. Tenminste, wel horen op de radio, maar niet met nieuwe nummers. Laten we het zo zeggen. Weet jij wie het is? En welk nummer? Laat het me weten. 675-1031 voor een diner voor twee bij Restaurant X.

Up this thing, we start it hier op 103.1 FM. Nou ja, gelukkig hoeven we er ook niet mee te stoppen, toch? We gaan gewoon lekker door en door en door. En zometeen ga ik een mooie prijs weggeven. Namelijk een lekkere, fijne snorkelset. Ja, dat is toch hartstikke leuk voor avonturiers in het zwembad of in de zee. Het maakt helemaal niet uit, maar dit is een hele professionele snorkelset. Dat kan ik je alvast vertellen. En ik kan je ook alvast vertellen dat ik hier het gezegde al zie staan. En dat ik me nu al zorgen maak over hoe ik dit in hemelsnaam mijn mond vol met water uit ga krijgen zometeen. Maar goed, blijf lekker luisteren, dan hoor je het vanzelf. En ik hoop dat je er wat mee kunt en dat je dus die mooie prijs in de wacht sleept. Nou, zometeen meer. Ik heb eerst nog een lekker nummer van de Pretenders voor je klaarstaan.

0: tijd smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Bij Tinto Boricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Boricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heijdoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. 6 mensen zijn aangehouden in verband met de bosbrand bij Fontainebleau die zondag uitbrak. Onder de verdachten is een lid van de vrijwillige brandweer. Die heeft bekend een brandje te hebben gesticht. Een tweede verdachte zegt dat een sigaret de oorzaak was. De brand heeft inmiddels meer dan 2000 hectare verwoest. Honderden brandweerlieden, ondersteund door militairen en blusvliegtuigen, bestrijden het vuur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Ook Kliniek Medical Beauty, waar je straalt dankzij fillers, botox, laserontharing, manicures, pedicures, massages en meer, vind je bij Promenade Shopping Center.
10: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Jackson, What Have You Done For Me Lately? Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Het is toch verschrikkelijk. Ja, ik vind het een leuk spel. Dat heb ik al gezegd, het waterhappen. Maar ik word er ook wel weer zenuwachtig van. Want ik voel gewoon de druk. Ik voel gewoon dat ik het goed wil doen. Ik wil gewoon laten zien dat ik dit kan. Ik heb hier een glas water staan. Ik ga een slok nemen zometeen. En dan ga ik een gezegde uitspreken. Het is aan jou de vraag, welk gezegde? Laat het me weten in de app, 675-1031. En wat kun je dan winnen? Een Acona snorkel set. Jawel, dit is eigenlijk een must-have wel, hè, op het eiland. Een prijs waar je echt iets aan hebt. Een goede snorkel set, daar kun je eigenlijk gelijk het water mee in. En lekker gaan genieten van wat er te zien is. Want er is ontzettend veel te zien onder water. Hè, mooie vissen, planten. Het is gewoon één grote... Het is een fantasiewereld bijna, daar beneden. En als jij niet van het duiken bent, dan vind je het misschien wel lekker om gewoon af en toe even kopje onder te gaan en eventjes een klein beetje te gluren. Of misschien voor de kids in het zwembad een beetje leuke dingen opduiken en zo. Nou, dat hebben ze ook allemaal, hè, daar zo bij de Sea Shack. Gewoon leuke spulletjes om op te duiken in zee, maar ook in het zwembad. Maar ja, je kan moeilijk iets opduiken zonder de Acona snorkel set, hè? Want anders krijg je zout water in je ogen. Goed. Kan lang blijven kletsen, maar we moeten het toch gaan doen. En Marissa, die zit er weer gezellig bij, hè?
1: Hey, Vanessa.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ik ben alweer keihard aan het lachen. Ik moet me een beetje inhouden.
0: Ja, je kwam ook net even iets te enthousiast naar boven. Ga je het nu doen? Hoeveel liedjes ga je nog draaien voordat je dat gaat doen? Nou ja, ik ga het inderdaad nu doen.
1: Ik heb hier heel veel zin in.
0: Het is echt wel... En jij weet niet wat ik ga zeggen, hè?
1: Nee.
0: Dus ik wil dat jij hetzelfde doet als wat ik bij Pepijn deed. Gewoon even kritisch meeluisteren. Als je het echt niet kan verstaan, dan zeg je het gewoon.
1: Leuk,
0: dan doe ik het nog
1: leuk.
0: Een keer. Okay.
1: Ik ben benieuwd. Nou, een slokje water.
0: Even het muziekje uit, slokje water.
1: Oké.
0: Okay. Dan gaan we weer.
1: Nee.
0: Ik stik ook gewoon echt bijna.
1: Ja.
0: Kom ik met mijn grote mond, jongen. Het kwam in mijn luchtpijp.
1: Okay. Gaat goed?
0: Ja.
1: Het is wel fijn dat je hier nu je loopt.
0: Ja, dat ik gewoon ook water in mijn luchtpijp. Ik voel meteen een beetje dat mijn stem kwijt gaat. Oké, ga het gewoon in één keer goed doen.
1: Ja.
0: Ja. Oh, dit is echt niet gezond, dit.
1: Het was je eigen idee, Vanes?
0: Ja.
1: Oké, gaat. Nou, deze hoorde ik.
0: Ja?
1: Deze hoorde ik.
0: Oh, thank God.
1: Ja, zeker.
0: Oh. Nou, dan zijn we er klaar mee. Ik hoop dat iemand anders het ook hoorde. Laat het me weten in de app. 675-1031. Voor een prachtige Acona snorkelset van The Sea Shack. Hier is Kevin DeGraw.

Jackson en My Life Would Suck Without You. Nou, zo is het maar net, hè? Ik zou het niet zonder jou kunnen. Ik vind het echt gezellig, want tegen wie moet ik anders aankletsen iedere middag? Ja, dat zou toch wat zijn. Ik ga ook nog wel even lekker door. Ik ben er nog tot 7 uur en we hebben ook nog fijne dingen te doen. Ik mag namelijk zo meteen die snorkelset gaan weggeven. Hartstikke leuk. Van de Sea Shack. Ik ga eens even in de app kijken of er al iemand is die een beetje wijs kon uit mijn gegorgel. En verder heb ik natuurlijk ook nog een lekker dinertje voor twee bij restaurant X die eruit gaat. En nog heel veel lekkere muziek. Ja, en ik had ik kwam een klein beetje, hoe zeg je dat, vroeg uit, zeg maar. Hè? Ik zag hier in de playlist wat ruimte. En toen dacht ik, nou, dit is een liedje. Dat heb ik al zo lang niet gehoord. Ja, het kwam ineens om op, dus ik heb er me lekker tussen gesleept. Ik hoop dat het voor jou ook fijn is. En dat jij ook even lekker kunt meebrullen met mijn stad.

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: nieuws van 5:30.
1: Regering nodigt samenleving uit om mee te denken over AI-strategie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering werkt aan een nationale AI-strategie. Binnenkort start een consultatie met het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het doel is om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten voor de ontwikkeling van het eiland. Onderwijsminister Citré van Heijdoorn is de voorzitter van de ministeriële stuurgroep. Hij roept iedereen op om mee te denken. Volgens de minister wordt de strategie niet achter een bureau geschreven, maar moeten deze samen met de samenleving worden bepaald. De toezichthouder RAK gaat de landelijke consultatie coördineren. Zij zorgen ervoor dat alle input uit de verschillende sectoren goed wordt verwerkt. En MEO-minister Roderick Middelhoff heeft in Den Haag gesproken met Sydney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Centraal stond de vraag hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland in Nederland beter kan behartigen. Volgens Middelhoff biedt de komst van Justiana en het relatief nieuwe kabinet in Den Haag een uitstekende kans en een frisse impuls in de relatie met Nederland dat openstaat voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk. Tijdens het overleg kwamen plannen aan bod voor het aantrekken van Nederlandse investeringen, economische diversificatie en duurzaam toerisme. Daarnaast wil Justiana op het Curaçao-huis alle Latijns-Amerikaanse consuls in Nederland bijeenbrengen om nieuwe handels- en investeringskansen te creëren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Een aantal kleine filetjes op de wegen van het eiland. De Krakkersbaaiweg richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Bronsweg tot aan de Pampoenaweg. Daar staat 9 minuten vertraging. En ook de oude weg naar Westpunt richting Westpunt vanaf het kruispunt Sanssouci tot aan de Peruweg. Daar loop je 8 minuten vertraging op. De nieuwe Krakkersbaaiweg richting Salinja vanaf het kruispunt Serestra tot aan de Elias R.A. Moreno Boulevard. Daar loop je 7 minuten vertraging op. En op de Schottengatweg Zuid richting Poenda tot aan de Mercuriusstraat 6 minuten vertraging. En verder, als ik eventjes kijk naar de arrivals op Hato, dan zie ik dat die TUI Fly vlucht vanuit Amsterdam, die om oorspronkelijk om 6:30 zou landen, maar 50 minuten te vroeg zou aankomen. Dat is inmiddels 30 minuten eerder geworden. Dus hij zal naar verwachting, zoals het er nu uitziet, rond 6:05 landen. De TUI Fly 367. Dus moest je iemand van die vlucht ophalen, dan landen ze nog steeds een stukje vroeger dan aanvankelijk de bedoeling was. Tot zover.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
0: Dit is Brava.

0: 3.1 FM en je hoorde Friends Goal met Elle Ella. En ik vind eigenlijk, als ik zo eventjes terugdenk aan mijn waterhapmoment van zojuist, dat dat best wel goed ging. Marissa hoorde het ook heel snel en ik vind dat ik alweer een stapje heb gemaakt sinds gisteren. Ik heb iemand aan de lijn, want er zijn best wel wat mensen die het hebben geraden ook nog eens. Hele goeie middag, met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Femke. Goedemiddag.
0: Dag Femke. Vond jij ook dat ik het goed heb gedaan?
1: Ja, redelijk. Ik verstond twee woorden. Vogel en lucht. Ja, dan.
0: Als je een beetje hè, je gezegden kent, dan heb je in principe aan twee woorden genoeg. Dus dat is fijn voor jou. Maar dat betekent dus dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed heb gedaan.
1: Nee, nog ietsjes meer oefenen.
0: God. Ik zal vanavond braaf oefenen als ik thuis ben.
1: Ja, maar ik vind het sowieso wel knap, hoor.
0: Jawel, toch? Het is toch verschrikkelijk.
1: Ja, dat moet je niet aan. Ja, nee. Ik vind een slim plan. Je hebt het zelf bedacht. Dus.
0: Ja, ik moet er nu aan geloven ook, inderdaad. En wij allemaal. Maar goed, je hoorde twee woorden. Je hoorde, wat zei je? Je hoorde vogel en?
1: Vogel en lucht.
0: Lucht.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En beter één vogel in de hand.
0: Ja.
1: Dan tien in de lucht.
0: Ja, dat zei ik inderdaad, ja. Ja. Nou ja, goed. Ik ben blij dat je die twee woorden hebt weten te herkennen. Want, daarmee heb je het antwoord goed geraden. En mag ik jou blij maken met deze Acona snorkelset?
1: Superleuk. Komt heel goed uit. We krijgen morgen logies uit Nederland, dus dat komt heel goed uit.
0: Nou, wat goed zeg.
1: Superleuk.
0: Oké, nou, ja. Ik ga je naam noteren. Je moet wel eerst eventjes langs de redactie bij ons. Want dan krijg je van ons een voucher. En dan mag je je prijs gaan ophalen bij The Sea Shack.
1: Superleuk, hartstikke bedankt.
0: Helemaal goed.
1: En ga oefenen. Ja. En ga oefenen.
0: Ik ga het gelijk doen. Ja, juf, ik ga oefenen.
1: Oké. Okay.
0: Wat verschrikkelijk. Ik dacht dat ik het goed had gedaan.
1: Redelijk.
0: Ah,
1: oefen ze.
0: Ik ga voor een 10. Ik ga oefenen. Dankjewel, Femke. En een hele fijne avond.
1: Ja. Jij ook.
0: Dank je. Doei.

Louis Fonsi en Demi Lovato hoorde je hier op Paradise FM. En Échame la Culpa. En er komt nog veel meer lekkers aan. Ten Sharp ga je horen en Elton John is still standing. Maar ik heb eerst de Beatles voor je met Hello Good.

vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: Hij zit erin!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Banda stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van twee automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Bomanci. Per solo per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra 3 o più e botai un ticket con chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e ola blu.
4: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassing.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

Dan Sharp en You hier op Paradise FM. Laten we eventjes in het nieuws duiken. Waar het natuurlijk ontzettend opvallend is dat... we hebben een belangrijke wedstrijd gehad, hè, de halve finale. Spanje heeft zich zeer overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Deze regerend Europees kampioen versloeg Frankrijk in de halve finale met 2-0. En het mooie is dat dit voor Spanje de eerste WK-finale is sinds 2010. Toen het land voor het eerst wereldkampioen werd. En in de eindstrijd zal aanstaande zondag dus de winnaar van de halve finale tussen Engeland en Argentinië wachten. Ja, ontzettend spannend. Maar het einde is dan toch echt in zicht van dit WK. Het is nog even spannend welke uiteindelijk wie wereldkampioen zal gaan worden. Maar dat gaan we natuurlijk zondag allemaal meemaken. En ja, van dit nieuws ben ik zelf persoonlijk best wel heel erg geschrokken. Zojuist kreeg ik dit onder ogen. Verdrietig nieuws uit de Nederlandse film- en televisiewereld. Want acteur Kees Geel is namelijk op 61-jarige leeftijd vandaag plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Zijn management heeft het overlijden namens de familie bevestigd. Geel speelde vanaf het begin van de jaren 90 al in tientallen films, televisieseries, musicals, theatervoorstellingen. En hij kreeg in 2004, dankzij zijn hoofdrol in de film Simon, grote bekendheid. Hij ontving hier ook een gouden kalf. En ook is hij jarenlang te zien geweest als regisseur Stan Vroom in Flikker Rotterdam. Ja, en de opnames van het laatste seizoen van die serie waren onlangs afgerond. Verder speelde hij onder meer in Vet Hart, in De Hel van 63... Dag en Nacht en verschillende sketches van het Klokhuis. Hij is niet meer dus, acteur Kees Geel. Ik schrik hiervan. Maar goed, wij gaan ondertussen gewoon wel door, want het leven gaat door. En ik heb nog heel veel mooie muziek klaarstaan. Ik heb onder andere hier The Weeknd en Call Out My Name.

Blunt, your beautiful dinsdag. Het is alweer dinsdagavond, joh. We gaan alweer echt richting de klok van 7 uur. Ongelooflijk, toch? Die dagen die vliegen zo voor je uit. Het is, voor je het weet, is het alweer vrijdag. Of ben ik nu net iets te enthousiast? Nou goed, hoe dan ook. Er komt nog veel fijne muziek aan. En zometeen natuurlijk ook een lekker dinertje. Misschien wel jouw kant op. Een diner voor twee bij restaurant X ga ik weggeven met de muziekquiz. Maar ik heb eerst Tears for Fears klaarstaan. En showing. Was hier.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: nodigt samenleving uit om mee te denken over AI-strategie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De regering werkt aan een nationale AI-strategie. Binnenkort start een consultatie met het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het doel is om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten voor de ontwikkeling van het eiland. Onderwijsminister Citré van Heijdoorn is de voorzitter van de ministeriële stuurgroep. Hij roept iedereen op om mee te denken. Volgens de minister wordt de strategie niet achter een bureau geschreven, maar moeten deze samen met de samenleving worden bepaald. De toezichthouder RAK gaat de landelijke consultatie coördineren. Zij zorgen ervoor dat alle input uit de verschillende sectoren goed wordt verwerkt. En MEO-minister Roderick Middelhoff heeft in Den Haag gesproken met Sidney Justiana, de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao. Centraal stond de vraag hoe het Curaçao-huis de economische belangen van het eiland in Nederland beter kan behartigen. Volgens Middelhoff biedt de komst van Justiana en het relatief nieuwe kabinet in Den Haag een uitstekende kans en een frisse impuls in de relatie met Nederland dat openstaat voor meer samenwerking binnen het Koninkrijk. Tijdens het overleg kwamen plannen aan bod voor het aantrekken van Nederlandse investeringen, economische diversificatie en duurzaam toerisme. Daarnaast wil Justiana op het Curaçao-huis alle Latijns-Amerikaanse consuls in Nederland bijeenbrengen om nieuwe handels- en investeringskansen te creëren. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: meespelen met de muziekquiz. Dit is hem. We hebben een lekker dinertje wat we weg gaan geven vandaag, hoor. Een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. Je maakt er nog steeds kans op, maar dit is wel echt je allerlaatste kans. Dus luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je

voor de tweede keer. En ik hoor toch wel... Het wordt me nu nog duidelijker. Ik hoorde het net al, maar ik hoor het nu nog beter. Dus nou ja, wellicht geldt dat voor jou ook. Dacht je net, bijna. En dat hij nu in één keer, pats,

0: Kylie Minogue and Can't Get You Out of My Head hier op 103.1 FM, oftewel Paradise FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo, het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker dinertje voor twee. Vandaag geven we een lekker diner voor twee weg bij restaurant X. En ik probeer al een aantal mensen, een x-aantal mensen, te bellen. En ik krijg dus echt gewoon niemand te pakken. Daar word je toch helemaal moe van. Ik vind dat zo jammer, hè. Dan denk ik, ja, er spelen echt heel veel mensen mee. Je kan gewoon kiezen uit van alles en nog wat. Hè? En dan neemt er uiteindelijk niemand zijn telefoon op. Ja, het is ook wel een tijdstip, weet je wel, 7:15. De meeste mensen zijn nu aan het eten of nou ja, misschien wel gewoon helemaal op de bank neergeploft en in hun powernapje. Of misschien zijn ze al aan de avond begonnen. Hè? Slapen, chillen, ja, ik weet het niet. Maar ja, goed, als niemand zijn telefoon opneemt, dan kan ik ook niemand blij maken natuurlijk. Laat ik het nog eventjes proberen. Want als ik iets graag doe, dan is het mensen blij maken, natuurlijk. Even kijken.

0: Gezellig. Oké, okay, nou, ik ga er nog eentje proberen. En als het dan niet lukt, dan houdt het gewoon op. Ja, het is echt, ik vind het wel jammer hoor. Want je moet natuurlijk wel, als je meespeelt, zorgen dat je je telefoon ook opneemt. Even zien. De laatste. En anders dan, dan... Oh, nou gaat mijn telefoon over. Nou, ik ga even opnemen hoor. Hallo, hallo. Met wie spreek ik?
1: Met Gina.
0: Hi Gina, had ik jou gebeld?
1: Ja, je hebt me gebeld. Ik zag een misco.
0: Nou, kijk, dan ben ik heel erg blij dat je de telefoon opneemt. Want ik was het bijna aan het opgeven. Ik denk, ja, dat maak ik weinig mee hoor. Dat mensen gewoon helemaal niet opnemen. Dat niemand opneemt.
1: Oh jee. Ik zag het net te laat.
0: Ja, nee, ja, maar goed, je belt me terug. En ik had nog niemand anders aan de lijn. Dus, een hele goede avond. Jij hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Hoe laat heb jij je antwoord ingestuurd?
1: Sorry?
0: Hoe laat heb je je antwoord ingestuurd vandaag?
1: Even kijken. Dat was om 9:30 op 31.
0: Oké, okay, ja. Dus dat was echt vanochtend vroeg?
1: Ja, dat was...
0: Oké. Okay. Ik hoor je wel. Heb je de telefoon op de intercom staan? Ik hoor je wel heel ver weg, hoor.
1: Ik heb hem... het is een WhatsApp call. Ik heb het gewoon normaal.
0: Oké, nou goed. Laten we even kijken of ik jou blij kan maken met een dinertje. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, toch? Oké, nou dan ga ik je de opgave nog één keer laten horen. Komt-ie aan.
2: Welke plaat

0: dit is een heel bekend stemgeluid, hè?
1: Ja, zeker. Ik was grote fan van haar.
0: Ja, echt waar? Nou, zeg het maar. Ja. Wie is het?
1: Dat was Aaliyah met Are You That Somebody.
0: Wat een prachtige stem, hè? En wat een ontzettend mooie, mooie jonge dame was dit, hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Echt veel te vroeg heen gegaan.
1: Ik had mooie tijden toen ik... mooie tijden met muziek woon ik in Nederland.
0: Ja.
1: Dus, ja, goede tijden.
0: En je draaide dit vaak. Had je ook zo'n bandana om en zo, zoals zij? Ze zag er altijd zo cool uit.
1: Ja, de hele kleding, alles.
0: Gewoon die lage broeken en dan een topje erboven zo. Ah, nice. Wat leuk,
1: ja, niet
0: zeg.
1: Niet helemaal, maar ja, soms wel.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk loont het om fan te zijn. Want je kan niet alleen onwijs genieten van de lekkere muziek van Aaliyah, maar ook nog eens van een heerlijk dinertje voor twee bij Restaurant X.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Nou, helemaal mooi. Ik ga je naam noteren. Ja. En dan mag je langskomen binnenkort hier op de redactie. En dan krijg je van ons een dinerbon mee.
1: Oké, heel leuk. Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Yes, ik wens je een hele fijne avond. Geniet ervan.
1: Ja, jij ook hoor. Dank je.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.

Maria en Are You That Somebody? En als je net de radio aanzet, dan weet je gelijk dus ook dat dit de oplossing was van de muziekquiz die we al de hele dag spelen. En dat maakt dat Gina er vandoor gaat met een lekker dinertje voor twee bij Restaurant X. Het is de hoogste tijd. Ik ga de studio verlaten en lekker met de avond beginnen. Ik wens jou een heerlijke dinsdagavond toe. Geniet ervan en wij spreken elkaar gewoon morgen weer. Zit ik hier weer om 4? Ik laat je achter met een mooie boodschap van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Curaçao International Film Festival vindt volgend jaar april plaats van 13 tot en met 18 april. Het festival investeert in de Caribische filmsector en biedt meer ruimte voor lokaal talent. Er worden ook netwerkbijeenkomsten, workshops en masterclasses georganiseerd. Festivaldirecteur Michael Elias benadrukt het belang van een podium voor eigen talent. De regering werkt aan een nationale AI-strategie en start binnenkort een consultatie met onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onderwijsminister Citri van Heidoorn roept iedereen op om mee te denken. De strategie richt zich op het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van Curaçao met aandacht voor privacy en ethiek. Dan internationaal nieuws. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is gestegen tot 4.734, meldt de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Het aantal gewonden staat op 16.740. Sinds de zware aardbeving op 24 juni zijn er geen nieuwe reddingen meer gemeld. Familieleden hebben nog duizenden mensen als vermist opgegeven. De aanklagers van het internationaal strafhof willen de zaak tegen Abdallah Bandar stopzetten. Ze twijfelen aan een veroordeling voor oorlogsmisdaden na zijn rol in een aanval in 2007, waarbij 12 vredessoldaten omkwamen. Getuigen zijn niet meer beschikbaar en er is ontlastend bewijs verzameld. De rechters in Den Haag moeten nu beslissen over het verzoek dat al in oktober is ingediend. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's. Dit besluit volgt op de dood van 2 automobilisten tijdens operaties van ICE in Maine en Texas. Agenten moeten eerst trainingen volgen voordat ze dit weer mogen doen en alleen in uitzonderlijke gevallen. Sinds president Donald Trump in 2025 aan de macht is, zijn er minstens 7 mensen door ICE doodgeschoten. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.
6: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.